0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoeven jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Zet je radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Middellandse Zaken, ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Freedom, je hoort een plaat van Them. Goedemorgen. Ja, het is weer maandagmorgen. Het weekend alweer voorbij. Het is vandaag de 27e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, het weekend alweer voorbij. En de werkweek is weer begonnen, tenminste voor sommigen. Want je hebt ook personen die vakantie hebben. Dat kan natuurlijk ook. Goedemorgen, wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En een verjaardagskalender staat weer klaar. De playlist is gevuld. We zijn er helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

Lucky Lips in plaats van Cliff Richards. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereld Hoofd- en Halskankerdag. En vandaag wordt daar extra aandacht aan geschonken.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Zie Leiters met de plaat uit 1972. Have You Seen Her? Was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er dan bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar open. We beginnen met Kim Kotter. Is presentatrice, maar ook actrice en ondernemer. Is vandaag 44 jaar geworden. Theo Jansen, voormalig profvoetballer, is vandaag 45 jaar geworden. En Jeroen Tjepkema, nieuwsredacteur, maar ook nieuwslezer. En Jeroen is vandaag 56 jaar geworden. Stefan Veen is een top hockeyer moet ik zeggen. Zo moet ik het uitspreken volgens mij, uit Nederland. En Stefan Veen is vandaag alweer 56 jaar geworden. Monique Sluiter is een model, maar ook televisiepresentatrice. En Monique is 59 jaar geworden. Wim van den Kamp is bekend van de politiek, is vandaag 73 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Volgens mij nog één. Ja, Philips Freriks. Philip Freriks is een journalist, maar ook een televisiepresentator. En is vandaag alweer 82 jaar geworden. En dat waren de jarigen die vandaag op de kalender staan.

Relight My Fire in plaats van Don Hartman. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 4 uur Locomotief. Ja, vakantietijd ook bij de Loco. Dus ook veel non-stop hits. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. Van 5 tot 6 uur Door met Diesmer. Diesmer Pontstein is de presentator. En van 6 tot 9 uur Locomotief. Van 9 tot 10 uur Tutu. Harry Hollander met Adriaan Bruining. En 10 tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis.

0: Let Your Love Flow in plaats van de Bellamy Brothers. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het wisselend bewolkt en trekken nog enkele buien van west naar oost over het land. En later in de ochtend is het in het noordwesten overwegend droog met brede opklaringen. Nou, vanmiddag komen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien voor. Geleidelijk nemen ook de buienkans overal af. En vooral in het westen worden op steeds meer plaatsen volop zonnig. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten worden het 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten van het land. Nou, vanavond is het tot zonsondergang. Dat zal ongeveer 21:50 zijn op de meeste plaatsen zonnig. En later in de avond, in de nacht naar dinsdag, trekken wat bewolking over het land. Maar het blijft droog en de temperatuur zakt naar een graad of 15. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Night Fever.

0: De Bee Gees. Ja, altijd goed de Bee Gees, hè. En dit was Night Fever. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. En we pakken de dagen dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 27 graden, dus qua temperatuur in de lift. Een zonnetje erbij. En een windkracht 2 uit het westen. Dus een heerlijke zomerse dag. Woensdag ook volop zon. 33 graden maar liefst. Met een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. En donderdag 32 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 9, morgen ook een 9. Woensdag een weercijfer 8 en donderdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, echt ja, een beetje vakantieweer. Ja, lekker. Als je vakantie hebt, dan zijn dit de mooie dagen. Absoluut. We gaan de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen, van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Spacer, een plaat van Sila en de Black Devotions. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Maar dan in het verleden, 1890, Vincent van Gogh schiet zichzelf in de borst met een revolver. Aan zijn verwondingen overlijdt hij 2 dagen later. Gebeurde in 1890 op deze datum. En nog wat heel wat andere berichten uit 1866. Bijvoorbeeld de eerste telegraafkabel tussen Amerika en Europa is gelegd. En 1921 de eerste isolatie van insuline door Frederik Banting en Charles Best. En nog een berichtje uit 1990. De laatste Dujovo rolt van de lopende band in de Citroën-fabriek in Portugal. Gebeurde in 1990 op deze datum.

Give a Little Bit in plaats van Supertramp. Straks na die programma, dus na 9 uur, weer Willem van der Belden te radio met de mannetje van de radio. En wat heeft Willem zowel in zijn programma? Nou, ik heb een berichtje gehad van Willem. En er staat, ja, een paar dingen heeft hij toegevoegd. Van er staat in, en vanaf vandaag draai ik iedere ochtend naast de troedelschijf, dus elk uur heeft dat, ook de oud-alarmschijf en de Radio Noordzee Internationale Treitelschijf en een oud Miamico lieveling. Nou, de troedelschijf is van Tom Jones. Dat is deze plaats, Green Green Grass. Ja. The green, green grass of home. Nou, leuke dus, de troedelschijf, die hoor je dus. En ook de RNI, de treitelschijf. En de treitelschijf, daar heb ik volgens mij toch nog wel een jingeltje van. Volgens mij heb ik die hier ergens staan.

0: Demis Roussos. En ook een alarmschijf heb ik daar ook een jingletje van. Volgens mij is dat deze.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Dat is deze plaats.

Slow Down. Dus dat is Mia Miko's lievelingsschijf. Dat hoor je dus allemaal bij Willem van der Belt. En nog veel meer hoor. Want het programma zit boordevol lekkere hits. En ook de laatste nieuwtje komt ook weer voorbij. Dus straks bij Willem van der Belt na 9 uur op Local FM. Take

Breakfast in America, in plaats van Supertramp. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben een instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Tony Bravo met Holiday. Ja, het is vakantie, dus een beetje een holiday plaatje. En ook een stukje van Smokey met Layback in the Arms of Simone. Maar eerst dus een Tony Bravo. Hier is Holiday.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
2: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
6: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Avalon, een plaat van Roxy Music. Welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Loe FM. Op de vroege maandagmorgen vandaag alweer de 27e van de juli maand. Alweer bijna eind juli. En ja, nog een weekje en heb ik ook vakantie. Dus ja, dat schiet ook weer lekker op. Nou, goedemorgen. Je luistert dus weer mee naar de ochtendspits. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords gaan we er absoluut even bij pakken. En qua muziek, nou het laatste blokje, zullen we even kijken naar de Nederlandstalige platen. Connie van der Bos zie ik staan. Nou, die komt wel aan het laatste. Ik weet niet of ik die helemaal kan draaien. Maar Nico Haak wel, Rob de Nijs, Tol Hansen zie ik staan. En ook Henk Wijngaard. Dus een leuk laatste blokje. En ja, we zijn er helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

Show me the way. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Nou, als ik kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan zie ik daar vandaag niet wat op staan. Kijk ik iets verder, dan zie ik dat het vandaag de internationale wereld- en halskankerdag is. Dus vandaag speciaal aandacht voor deze kankersoorten. Wereld-, hoofd- en halskankerdag.

Sam Brown met Stoppen. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur studio. Nee, tot 11 uur is dat. Studio Elburg met Aad Withaar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met Egbert Bos. En van 12 tot en met 2 uur middag matinee. En dit keer met Egbert Bos staat hier. En van 2 tot en met 4 uur, nee, dat is tot 6 uur zelfs. Ja, tot 6 uur muziekcarousel, de non-stop hits. Ja, ook vakantietijd bij de Lou. En dan vanaf 6 uur tot en met 7 uur wat wij willen weten met Rob de Koning en Egbert Bos. Orgeluur met Maarten Seibel van 7 tot 8 uur. En van aards tot eeuwigheid van 8 tot 9 uur met Aards Duis. En van 9 tot 10 uur Titi. Met Harry Hollander en Adriaan Bruining. Is ook op de Loco en ook op de Lou. En dan Nachtgedachten met Herman Diepens van 10 tot 11 uur. En dan een non-stop hit tot 12 uur.

0: Delta Lady, in plaats van Duke Cooker. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is het wisselend bewolkt en trekken nog enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend is het in het noordwesten overwegend droog met de brede opklaringen. Nou, vanmiddag komen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien voor. En geleidelijk neemt de buienkans overal af. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen volop zonnig. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten van het land. En dan vanavond is het na zonsondergang, dat is ongeveer tegen 9:50. Op de meeste plaatsen zonnig en later in de avond en de nacht naar dinsdag trekken wat bewolking over het land. Maar het blijft droog en de temperatuur zakt naar een graad of 15. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de fles in de pan. Hey Sint-Pieter.

Hey St. Peter, een plaat van de Flash and the Pan. Wordt voor vaker gedraaid hier bij de Ochtendspits. Maar het is een leuke plaat, dus die mag vaker gedraaid worden. We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen ook een zonnige zomerse dag. Af en toe wel bewolking, dat wel, maar dat is niet veel. Het wordt dan 27 graden met een windkracht 2, dus ook heel weinig wind uit het westen. Gewoon een mooie zomerse dag. Woensdag volop zon, 33 graden maar liefst. En een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. En donderdag 32 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En dan ook een zonnetje erbij en de morgen wel kans op nevel. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, morgen ook een 9, woensdag een weercijfer 8. En donderdag weer een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, hoge temperaturen, echt zomersweer. Je zou maar vakantie hebben. Ja, mooi zomersweer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB, maar eerst champagne.

The Standing on the Inside, de plaat van Full House. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laatste is gemeten in 1963, was 4,8 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 2018, was maar liefst 35,4 graden. Dus in 2018. En de langste neerslagduur was in 1993, was 14,3 uur. En de hoogste Edmondsonde neerslag was 1918, dus een hele tijd geleden, was 33,1 mm. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje is aangebroken. En wat gaan we dit keer draaien? Rob de Nijs, maar ook Tol Hansen. En we beginnen met Henk Wijngaard.

0: Doers of Brady.
1: Big City, een plaat van Tol Hansen en daarvoor Henk Wijngaard met Ik heb mijn wagen vol geladen. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. De spits is er weer af en wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur straks bij de loco mandje van de radio met Willem van der Belt. En Willem heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. Ja, de platen staan er weer in de playlist. Ja, het programma is iets uitgebreid, tenminste qua... Ja, treitelschijven en lievelings, Miamico's lievelingen. Nou, alarmschijf had hij volgens mij wel. Dus straks ook bij hem deze. Ja, en die Miamico's lieveling, ken je dat nog? Ja, dat is...
2: Miamico's lieveling.
1: Ja, echt een beetje op zijn AM gemodelleerd. En wat heeft hij nog meer?
3: Dit is de nieuwe alarmschijf.
1: Dat onder andere dus bij Mannetje van de Radio met Willem van der Belt. En hij heeft natuurlijk nog veel meer in zijn programma. Bij de Lou gaat Aard Wittehaar verder. En ik weet niet wat Aard allemaal zo in zijn programma heeft. Want ja, daar krijg je geen bericht van. Van dit heb ik in het programma of dat heb ik in het programma. Maar het wordt weer gezellig met Aard Wittehaar, Studio Elburg dus. En daarna de derde helft met Egbert Bos en ook middagmatinee. En dit keer ook met Egbert Bos. Ik wens je veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg. Wat hebben we nog klaarstaan voor jou? Rob de Nijs met de ZNK's voor je raam vannacht. Heet dat morgen?

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Op Lou FM is dit Studio Eilburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Eilburg en omstreken.
1: En het is alweer 9 minuten over de klok van 9 uur. Een hele goede morgen live vanuit de Lou Studio aan de Vrijheidsstraat nummer 13 in Eilburg. De Hans Kooman Studio is dit Studio Eilburg. Ja, we begonnen met Linda, Roos en Jessica. Want het was vandaag 28 jaar geleden alweer dat zij in Aalsmeer een afscheidsconcert gaven. Op, 27 juli 1998 was dat om precies te zijn. Ja, Linda, Roos en Jessica. Dries, bedankt voor de afgelopen uren. Want hij was alweer vroeg uit bed. Hij stond weer naast zijn bed om het programma te maken. De ochtendspits. Ja, normaal gesproken beginnen we met de bottenschijf. Maar er staat nog geen nieuwe bottenschijf in de computer. Dus als Dries luistert en hij kan nog even een bottenschijfje erin zetten, dan kunnen we hem ook dit uur weer gaan draaien. Pak ik nieuws uit de krant, nieuws uit de regio erbij. En we hebben een heleboel mooie muziek. Wat dacht je van deze? Oh, hij is al gestart. Ik was hem even vergeten te stoppen. Pakken we eerst even een andere. The Cats. And sure, he's a cat.

24 uur per dag muziek en informatie op jouw eigen lokale omroep Elburg, Loom Media, via radio, televisie, internet, noem maar op. We pakken de voorkant van de Stentor er even bij. Ja, ik heb de hele Stentor erbij gepakt, maar ik lees even de berichten van de voorpagina. Zo erg is het nog nooit geweest. Al 220.000 mensen rond Bordeaux zijn geëvacueerd. Het leger is ingezet. Frankrijk is in paniek door de historische grote en verwoestende bosbranden. Een koeiennorm geeft boeren kopzorgen. En voor de rest de havens in Zwolle, Meppelkampen en Deventer schieten te hulp nu schepen niet meer kunnen lossen via het afgesloten Twentekanaal. Zaterdag glipten de laatste boten nog door de sluis. En de Nederlandse LHBTI-gemeenschap is strijdbaar na de aanslag bij de Pride in Berlijn. Liefde moet winnen, staat op de krant. En natuurlijk het onderwerp waar Egbert straks aandacht gaat besteden in de derde helft tussen 11 en 12 uur. Wat een klapstuk als afsluiting van de tour met Mathieu van der Poel in de hoofdrol. Nou, in ieder geval genoeg berichten om zo meteen nog meer aandacht aan te besteden. En dan gaan we ook nog eventjes kijken naar het regionale nieuws. Wat er allemaal gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. En wat we gaan voorlezen uit de Stentor. We gaan terug naar 1907.

de Kelly Family met de David Song. Een hele oude uit het jaar 1979. Straks tussen 11 en 12 dan hebben we het programma De Derde Helft met Egbert Bos. Egbert gaat natuurlijk aandacht besteden aan al het alle sport van het afgelopen weekend. En hij gaat ook terugblikken op de Vierdaagse. Afgelopen zaterdag om 6 uur zijn de lopers van de Vierdaagse allemaal gehuldigd. Tenminste, de lopers uit Elburg en omgeving die zijn gehuldigd. Helaas kon niet iedereen erbij zijn, maar Egbert was erbij en de mensen kregen gladiolen op de vismarkt aangereikt. En daar gaat hij straks meer over vertellen. We gaan, het is nog een beetje nat buiten. Straks om 9:30 gaan we even kijken naar het weerbericht. En wat gaat het allemaal brengen? Dat gaan we volgend uur doen, want na regen komt zonneschijn. Ja, moet je wel beginnen. Oh, nou, hij heeft geen zin. Doen we deze eerst. Chai Coltrane en Go Like Elijah.

Even contact gehad met de ANWB in Den Haag. Er is geen verkeersinformatie op dit moment, maar ik heb wel het weerbericht voor je. We krijgen deze week weer heet en zonnig zomerweer. Maar voordat het zover is, komen vanochtend nog verspreid over het land enkele buien voor. In de loop van de middag trekken die richting het oosten weg. Aan het einde van de middag is het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het tot een stuk warm met 28 tot 30 graden. Daarbij schijnt de zon op veel plaatsen volop. Ook woensdag en donderdag is het heet en zonnig. Op beide dagen wordt het op uitgebreide schaal tropisch weer.

Danny, Christian en Rosamunde. En dat voor ons Duitse gasten hier op de campings en op de bootjes hier in de regio. Die ook misschien wel per ongeluk de loe aan hebben gezet. Ja, het was echt een Duits plaatje. We gaan er zo meteen nog wel eentje draaien. Want je moet natuurlijk dat soort mensen wel vasthouden. Hè? Maar we pakken ook even de Stentor erbij. Ik heb rond 9:15 even de koppen gesneld. Grootste artikel wat erop staat is: de koeiennorm geeft boeren kopzorgen. De onverwachte norm van 2,6 koeien per hectare bezorgt veehouders hoofdbrekens. Een haast onmogelijke opgave, zeggen ze. Landelijk gezien krijgen bijna 3000 veehouders hiermee te maken, omdat ze boven de norm zitten. Dat is 1 op de 4 melkveebedrijven. In onze regio gaat het om meer dan 700 boeren, blijkt uit cijfers van het CBS, tenminste dat meldt als Stentor. Vooral de Achterhoek met 271, Noordwest-Overijssel met 134 stuks vallen op. Het kabinet wil dat de boer per hectare aan land maximaal 2,6 stuks rundvee heeft lopen. Zit je boven die norm, dan heb je in feite twee mogelijkheden. Of je doet koeien van de hand, of je koopt de grond bij. Dat moet dan wel binnen een straal van 25 kilometer. Beide opties zijn niet eenvoudig, weet veehouder Rolf Roelofs uit Lemelenveld. Hij boert aan de voet van de Lemelenberg en heeft 165 stuks rundvee op 43 hectare grond. En daarmee komt hij uit op ruim 3,8 dieren per hectare. Om op 2,6 te komen, moet hij 16 hectare bijkopen. Als die grond al beschikbaar is, is die onbetaalbaar. Minder vee? Nee. De eerste 70% van het vee heb ik voor de vaste kosten. Met de laatste 30% verdien ik mijn boterham. Roelofs voelt zich voor het blok gezet. Ook in bestuurlijke kringen werden wenkbrauwen gefronst. Wij zagen dit niet aankomen, zegt de Overijsselse provinciebestuurder Maurits von Martels. Die is van Landbouw en Natuur. Dit is te veel gevraagd. Vanuit organisaties als Agractie en Farmers Defence Force klinken felle kritiek. Een grote fout, riep LTO-voorzitter Ger Komans. En ja, vanavond dan worden de eerste boerenacties in Nederland gehouden. Wij denken nog even terug aan de Champs-Élysées, waar Mathieu van der Poel gisteren de etappe won.

Ja, daar probeer ik er eentje door te starten, maar dat gaat niet helemaal lukken. Want ik kwam er pas achter van, hé, er is nog een heel leuk liedje met op dezelfde melodie. Nee, dat is niet deze, dat is deze.

op de melodie van Champs-Élysées die we draaiden in de uitvoering van Joe Dassin. Dit Johnny Enrijk en Waterloopplein. Goed, je hebt het allemaal meegekregen, denk ik wel, afgelopen zaterdagavond. Verschrikkelijke terreuractie in Berlijn, waar een man met een busje tijdens de Pride op bezoekers daar inreed. De Nederlandse LHTBI-gemeenschap die toont zich strijdbaar. Ze zeggen dat ze geraakt zijn door de aanslag bij de Pride in Berlijn. De veiligheidssituatie voor de World Pride Amsterdam wordt ondertussen extra gemonitord. Het nieuws uit Duitsland komt ook in Nederland hard aan. Dat er een dode is gevallen bij een bijeenkomst voor een vrije en tolerant Berlijn is onvoorstelbaar. Dit maakt ons heel verdrietig, zegt Gerald Justin van de stichting Report It Always. De initiatiefnemer van 44... Safer Spaces tijdens de World Pride in Amsterdam. Iemand ging naar een viering en komt nooit meer thuis. Het maakt ook in één keer duidelijk Het maakt ook in één keer duidelijk dat het heel erg belangrijk is wat we doen. Vorige week vertelde Justin nog over de noodzaak van veilige plekken, want de acceptatie gaat achteruit en het aantal meldingen van discriminatie en geweld nemen toe. We gaan verder met Kayak en de Ruthless Queen.

Ruthless Queen van Kajak uit het jaar 1900. En even kijken hoor, ik kan me niet meer zien. Ik heb al doorgespoeld naar vorige uur, volgend uur. 79. Jij bent alvast de playlist aan het maken voor het volgend uur. Ja, dan hebben we een soort poldergoud, maar dan net iets anders. Poldergoud plus ga ik het denk ik maar noemen. Want niet alleen Nederlandstalig, maar ook andere Nederlandse producties ga ik draaien. En dan de komende week, dan gaat Bart van Dijk natuurlijk tussen 10 en 11 uur alleen maar Nederlandstalige plaatjes draaien. Nou goed, ik maak het net iets anders, maar we zitten wel in dezelfde richting. We gaan eens even kijken naar Frankrijk. Hoewel de branden zich nog altijd uitbreiden, is de situatie in het Franse departement Gironde stabiel. Dat zeggen de Franse autoriteiten. In het gebied zijn de afgelopen dagen zo'n 250.000 mensen geëvacueerd. Een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare is door de brand verwoest. Zeker 240 woningen zijn in de as gelegd. Vooral de gemeente Le Porche, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen. Gisteren zijn in het departement ook weer brandweerlieden gewond geraakt. In totaal zijn er door de bosbranden zeker 84 hulpverleners in de problemen gekomen. President Macron is met meerdere ministers in crisisoverleg op dit moment. Ja, wat kan je eraan doen, hè? Alleen nog maar meer blushelikopters en blusvliegtuigen inzetten. Ook in de Stentor, die ik open heb staan op pagina 4 en 5. Allemaal verhalen van Nederlanders, maar ook van andere mensen die getroffen zijn door de brand. Wij gaan verder met de baby's. Alweer een tijdje geleden. Isn't it time?

Babies and Isn't It Time? Ja, ik heb zaterdagmorgen zat ik nog even naar het nieuws te kijken. En dan zag je dat de laatste schepen nog door het Twentekanaal mochten varen. Maar bij Eefde is de sluis dicht gegaan. En het is een historisch moment. Voor het eerst in zijn 93-jarig bestaan is de sluis bij Eefde voor onbepaalde tijd gesloten. Omdat het waterpeil in het Twentekanaal dreigt te zakken. De laatste boten passeren dus zaterdagochtend. Een lome rust hangt over het Twentekanaal bij Eefde deze ochtend. De zon schijnt in kabbelend water terwijl de ganzen laag overvliegen. Bij de sluis, die over enkele uren dichtgaat, is nog niemand te zien. Even verderop liggen pleziervaartuigen aan de wal. De eigenaren, stellen Duitsland, zijn deze ochtend al om 7:15 aangemeerd. Ze willen geen risico nemen. We horen van de sluiswachter in Almelo dat de sluis bij Eefde om 12:00 dichtgaat. Maar we moeten nog wachten op een vrachtschip. Ze laten ons niet alleen door de sluis gaan. Rijkswaterstaat nam donderdag het historisch besluit om de sluisdeuren bij Eefde voor onbepaalde tijd dicht te houden vanwege de droogte. Nog nooit eerder in de 93-jarige geschiedenis van het complex kwam dit voor. Ook niet in de droge zomers van 2018 en 2022. Nu is deze maatregel nodig om het waterpeil in het Twentekanaal op peil te houden, oordeelt Rijkswaterstaat. Eerder plaatste Rijkswaterstaat noodpompen om het water Twentekanaal bij te vullen met IJsselwater. Maar ja, dat mocht niet meer baten. Hoe laat is het? Het is nog tijd voor één plaatje, denk ik. Hè? Wat dacht je van deze? Van de Bee Gees? Jive Talking!

0: We gaan er even uit voor het nieuws en zijn dan weer bij je terug.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Een van mijn favoriete Nederlandstalige zangers van dit moment, Yves Berendsen. En hij zong Hoe zou het zijn geweest? Dat deed hij vorig jaar. En hij, ja, die plaatjes die staan natuurlijk ook aan de computer van de Loe. Dus die kunnen we altijd blijven draaien. We begonnen met de bottenschijf van week 31. Die is van Belinda Kinnaar. Het is mijn leven. En hartelijk dank aan Dries. Ja, Dries, hij stond er om 9 uur nog niet in. Ja, maar Dries had een druk weekend hoor. Ja, we zeggen altijd van Dries Smit kan alles maken als er maar een stekker aan zit. Maar hij is ook heel handig in thee betegelen van terrasjes en dat soort dingen heb ik wel door. En natuurlijk had hij afgelopen zaterdag druk met de verjaardag van zijn moeder. Nog gefeliciteerd Dries. En ook mevrouw Smit natuurlijk nog gefeliciteerd. Ik weet niet of hij naar de Loe luistert hoor. Ik ben bang van niet. Het is vakantietijd. Tenminste voor veel mensen. Misschien ben jij net weer begonnen. Dan moet je er weer een heel jaar tegenaan. Hoop ik toch dat je enorm veel plezier hebt in het werk wat je doet. Dan is het wel uit te houden. Weet je nou niet wat je wil gaan doen? Nou, misschien dat je burgemeester wil worden. Ja, misschien ook wel in Elburg. Er zijn ook nog vacatures vrij. Ik heb afgelopen zaterdag voorgelezen wat een burgemeester verdient. Tenminste, wat hij krijgt. Nou, en ik denk ook wel dat hij het verdient hoor. Dat geldt ook voor de wethouders en voor de raadsleden. Kijk of ik dat berichtje nog even terug kan halen. En misschien heb je wel vakantie en dan denk je wel van, oh jongens, heerlijk rusten. Ik ken ook mensen die denken van, was mijn vakantie maar weer voorbij, dan mag ik weer naar mijn werk. Ja, dat kan allemaal hè. En waar ga je naartoe? Naar de bergen? Naar de bossen? Of ga je naar het strand? Nou, heb ik 3 artiesten die over het strand zingen. Even kijken, ja, het zijn er 3. De havenzangers, die zingen over aan het strand stil en verlaten. Nou, dat zal op dit moment op niet zoveel plekken van toepassing zijn. Het goudgele strand van Ameland. Ja, Rijk de Gooier en Johnny Kraaijkamp, daar zijn ze weer. En we beginnen met Ria Valk. Als ik de golven aan het strand zie. MUZIEK

Drie nummers waar het nooit strand in voorkwam. Je hoorde de havenzangers met aan het strand stil aan verlaten. En het liedje wat vandaag niet meer uit je hoofd gaat. Het goudgele strand van Ameland van Rijk de Gooier en Johnny Krijkamp. En begonnen als ik de golven aan het strand zie. Ja, ik vertelde je net van misschien ben je baan kwijt of vind je dat je te weinig verdient. Kijk, onze voorzitter en programmamaker Egbert Bos die komt ook al binnen. Ja, die is druk bezig, al gaat hij zo meteen met de voorbereiding van zijn programma De Derde Helft. En natuurlijk ook middagmatinee. Maar denk je nou van, ja, ik zou best wel eens een baan willen hebben waar ik wat meer in verdien. En misschien wil je ook wel wat meer aanzien hebben. Nou, ik heb wel een tip hoor. Het artikel wat ik op de website van de Stentor lees. Een meevaller voor de burgemeester en de wethouders van Elburg op het loonstrookje deze week. Want hun salaris is gestegen. De bestuurders liften mee op het hogere loon dat rijksambtenaren met ingang van deze maand krijgen. Ja, die krijgen er eindelijk ook eens een keer wat bij. Hè? Daar hebben ze wel recht op hoor. Burgemeester Van Schaik ziet zijn bruto maandloon stijgen naar €10.637,98. En een wethouder gaat naar een bruto salaris van €8.505,47 per maand. Burgemeesters en wethouders krijgen een salaris in verhouding tot het aantal inwoners waarvoor ze werken. En Elburg valt in de groep gemeenten tussen de 24.000 en de 40.000 inwoners. Ja, hebben ze geluk, want sinds dit jaar heeft de gemeente op 1 januari de pijldatum, tenminste ik neem aan dat het de pijldatum was, toen had Elburg 24.000 en 43 inwoners. Dus ze vallen net in die groep. Begin dit jaar verdiende burgemeester Van Schaik op basis nog €10.358. Maar nu de ambtenaren en met terugwerkende kracht per 1 juli 2,5

3,7% bijkrijgen, gaat zijn salaris met datzelfde percentage omhoog. In euro's komt dat neer op 280 euro per maand. Daar komt nog 8% vakantiegeld erbij. En nog een keer een eindejaarsuitkering. 450 euro vast. Plus 9,8% van het bruto loon. Nou, wat krijgen de wethouders? Die krijgen er 224 euro bij. Die verdiende dit jaar, begin van dit jaar, nog 8.281,86 euro. Nou, ook zij krijgt er 8% vakantiegeld bij en de eindejaarsuitkering. Met die bedragen verdienen de burgemeester en wethouders meer dan Jan Modaal, die dit jaar inclusief vakantiegeld op een slordige 4.000 euro per maand uitkomt. Dat verschil heeft onder andere te maken met het hoge afbreukrisico van dat werk. Ja, dat woord afbreukrisico, dat las ik zaterdag ook voor. Zaterdag of vrijdagmiddag was dat, geloof ik. Of zaterdag, ik weet het niet. Zaterdagmiddag heb ik dat uitgelegd. Ik ga ze even uitzoeken wat dat woord afbreukrisico is. Ja, misschien hebben we dat ook wel bij de Loe. Maar ja, het is hier allemaal vrijwilligerswerk. Wij gaan verder met Q65. Een lekkere gouden auto uit het jaar 1966. This life is life.

0: Ik blijf het een mooi nummer vinden. Hè? De Makkers en Zomerzon brengt je altijd in leuke sfeer, om het zo maar eens te zeggen. We gaan eens even kijken bij de ANWB. Nee, geen verkeersinformatie bij de ANWB. Dan gaan we even kijken of er nog wel wat zit.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ja. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. De A50 Os-Arnhem door een ongeluk bij knooppunt Valburg 4 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, Erwin zat keurig netjes op mij te wachten totdat ik de schuif open deed. Kon hij in ieder geval gaan praten. Ja, we gaan nog even kijken naar het weer. Ja, vandaag wordt het een beetje zon, een beetje wolken, af en toe een beetje regen. Dan kunnen we best wel wat regen gebruiken hoor. Alleen na een dag ben ik die regen altijd wel weer zat. Morgen wordt het een graad of 28, woensdag 33, donderdag 30, vrijdag 25 en zaterdag 24 graden. Dus we kunnen gewoon zeggen dat het heel lekker zomerweer wordt. En een beetje zuinig aan doen met het water in verband met het sproeien van je tuin. Want dat moet natuurlijk wel gebeuren af en toe, maar wees zuinig met water. Wij gaan verder met Blue Diamonds en Ramona.

Straks het volgende uur gaat Egbert in het programma de derde helft aandacht besteden. Natuurlijk aan de Tour de France en ook aan natuurlijk onze Max en onze Mathieu. Want mooie prestaties hebben die wel geleverd. En we gaan het hebben over de Vierdaagse. Maar nu eerst Franke Mirren.

Frank en Mirella met de Verzonken Stad. Ja, ik had het met Egbert erover. Dit zijn van die nummers die het altijd goed doen, hè? En waarbij je altijd weer met een heel fijn gevoel aan terugdenkt. En moet je wel een knopje drukken als je wel zegt van ik wil stoppen met de muziek. Dus in ieder geval. Wij zijn niet alleen om nieuws te brengen, maar we doen ook oproepen hier bij de Loe. Vrijwilligers verzorgen dagelijks voor een betrouwbare verbinding tussen het harde en wezen. Het gaat om buurtbuslijn 514, want die vormt een belangrijke schakel in het openbaar vervoer tussen het harde en Wezen. De lijn verbindt beide plaatsen via de NS-stations en doet onderweg onder meer de Hoge Enk, Elburg, Oosterwolde, Oldebroek, Mulligen en het Loo aan. Dankzij de buurtbus zijn ook kleinere kernen goed bereikbaar. De dienst wordt uitgevoerd met twee buurtbussen die volgens een vaste route de dienstregeling rijden. De kleinere bussen bieden plaats aan 8 passagiers en zorgen voor een frequente verbinding tussen de verschillende dorpen en de stations. De buurtbussen worden bestuurd door enthousiaste vrijwilligers uit de regio en door hun kennis van de omgeving en hun betrokkenheid met de dorpen leveren zij een waardevolle bijdrage aan het openbaar vervoer in de gemeente. Buslijn 514 rijdt van maandag tot en met vrijdag van 2 minuten over 7 tot 7 minuten voor 7:30 s'avonds. De eerste rit vertrekt om 2 minuten over 7 vanaf het station Wezep richting het Harde. De tweede bus start om 19 minuten over 7 vanaf de halte aan de Patterijstraat Vrijheidsstraat in de richting van Wezep. Zaterdag, zon en nationaal en christelijke feestdagen rijdt de buurtbus niet. Langs de route zijn vaste haltes ingericht. Daarnaast is het mogelijk om op veel plaatsen langs de route in te stappen door duidelijk een hand op te steken wanneer de bus nadert. Ook uitstappen tussen de haltes is mogelijk, mits dit tijdig is aangegeven. Nou, ik heb het zelf een keer meegemaakt. Ik was niet lekker en ik kwam met de trein aan op het Harde en daar stond de buurtbus klaar. En die heeft me geluk. Ja, ik woon aan de Hellebeekstraat. Ik woonde aan de route natuurlijk. Me keurig netjes toen voor mijn huis afgezet. De buurtbus is niet geschikt voor reizigers die gebruik maken van een rolstoel. De vrijwillige chauffeurs zijn hier niet voor opgeleid en veel haltes beschikken niet over een verhoogd perron. Reizigers met een rolstoel kunnen gebruik maken van de reguliere buslijnen of via WMO-vervoer via de gemeente. Meer informatie over de buslijn 514, de route en de dienstregeling zie je op de informatiepagina van de buurtbus. Ja, en ze hebben dus nieuwe vrijwilligers nodig. Word vrijwilliger van lijn 514. Dat zie je ook achter op de bussen van rij staan. Tussen Wezep en het Harde via Elburg, Oldebroek en de kleine kernen. Kijk voor meer informatie op www.lijn514.nl.

Hoe heet die andere nou? Dave. Mark en Dave waren dat natuurlijk. Ja, oproep van dierencentrum De Ark. Die zoekt namelijk gastgezinnen voor kittens, want ze zitten propvol. De katten- en kittensafdeling is de topdrukte daarbij het dierencentrum De Ark. Elke dag worden er zoveel kittens binnengebracht dat het asiel inmiddels propvol zit. Van tevoren denk je dat we wel genoeg gastgezinnen hebben, maar ieder jaar komen er zoveel kittens binnen dat we eigenlijk nooit genoeg opvangplekken hebben, als al dus Rianne Hanskamp, beheerder van dierencentrum De Ark. In een van de kittensruimte verblijven momenteel 17 kittens. Daarnaast zijn er in een tweede kittenkamer, een kraamkamer, quarantaineplekken en veel kittens die tijdelijk bij gastgezinnen worden opgevallen. Deze periode is ieder jaar de drukste periode, maar het lijkt alsof het elk jaar meer wordt, zegt Hanskamp. We merken dat er veel mensen hun katten nog steeds niet laten castreren of steriliseren. Daardoor ontstaan er nestjes, soms meerdere per jaar. Het zou heel mooi zijn als mensen meer hun dieren zouden laten helpen. Ja, ook wel kunnen zeggen hun verantwoording nemen, hè. Toch is ze vooral blij dat de kittens die hulp nodig hebben hun weg naar de ark weten te vinden. Het liefst komen ze samen met hun moederpoes binnen. Zij zorgt goed voor haar jongen en wij kunnen er vervolgens voor zorgen dat de moederpoes wordt geholpen, zodat er geen nieuwe nestjes ontstaan. Heb je meer informatie? Wil je wat meer weten? Kijk dan even op de website loomedia.nl. We gaan verder met Shocking Blue. Never marry a railroad man.

Oh, Shocking Blue and Never Marry a Railroad Man. Ik krijg net nog een berichtje binnen van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg, want die houdt op zaterdag 5 september een symposium over orgelbouwer Carl Friedrich August Naber. Aanleiding is dat het in 2026 precies 200 jaar geleden is dat hij met zijn orgelmakerij begon. Naber speelde een belangrijke rol bij de bouw van het Kwelgorst-orgel in de Grote Kerk van Elburg, waar hij destijds zelfs enige tijd woonde. Tijdens het symposium in het Orgelmuseum vertellen verschillende sprekers over zijn leven, werk en orgelbouw in Oost-Nederland. Het programma duurt van 11:30 tot 14:30. Aansluitend is er om 16:00 een concert op het Kwelgorst Naberorgel in de Grote Kerk. Deelname kost €35, inclusief lunch en concert. Aanmelden kan via info@nationaalorgelmuseum.nl. info@nationaalorgelmuseum.nl.

Ja, mooie Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. En tot zover het laatste nummer in het programma Polderhout Plus met Nederlandstalige en anderstalige nummers. Maar wel uitgevoerd door Nederlandse artiesten of in het in andere talen gezongen dan. Wat gaan we doen? Gaan het programmaoverzicht geven. Straks na 11 uur zit Egbert hier. En hij gaat natuurlijk de derde helft presenteren. Daarna mag er nog 2 uur door voor middagmatinee. Ja, dan hebben we de muziekcarousel die vanmiddag draait en om 6 uur www. Wat wij willen weten met Rob de Koning en Egbert Bos. Om 7 uur het orgeluur met Maarten van Dijk. Om 8 uur van aards tot eeuwigheid met Aardduist. Toeti met Harry Hollander en Adriaan Bruning. Bruining heet hij trouwens. Van 9 tot 10. En van 10 tot 11 nachtgedachten met Herman Diepens. En dan is er weer easy listening. Non-stop muziek tot aan middernacht. En dan gaan we ook de hele nacht door met de muziekcarousel. En morgen om 7 uur zit Dries weer fit en vrolijk en fruitig achter de microfoon. Je hoort al op de achtergrond het gepraat met de andere programmamakers. Ik ga ervan uit met de Willetune van het allermooiste programma op de Nederlandse radio, Radio Tour de France. Ik wens je een hele fijne dag. En wat mij betreft graag tot vrijdagmiddag 2 uur.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 5. Dit is Lou FM. Dit is Loesport.nl. Het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Lou FM.
3: De lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Ja, dat was En met je eigen leven. Het nummer heet Het is mijn leven van Belinda Kinnaar. We gaan beginnen met het derde helft, oftewel het sportgedeelte bij Lou FM hier op maandag. Het is alweer maandag 27 juli. En ik zit niet helemaal alleen in de studio. Ik was ook niet helemaal alleen, want Aad was hier net live hier een uitzending te doen. Natuurlijk met zijn eigen programma Studio Elburg. Aad, bedankt daarvoor. En natuurlijk niet te vergeten, de ochtendspits begonnen vanmorgen weer met Dries Smit vanaf 7 uur tot en met 9 uur. Allemaal weer vroeg en actief wakker in deze begindag van de week, de maandag 27 juli. Zoals ik zei, ik zit hier niet helemaal alleen en dat heeft te maken met dat we dat even afgesproken hebben in verband met de Tour de France. De Tour de France zit erop en daarom zitten we ook hier voor de laatste keer in de uitzending hier met Gijs van der Brenk. En die Gijs van der Brenk is inmiddels aangeschoven. Gijs, goedemorgen. Ja, ik zal hem iets harder zetten. Ja, Gijs, goedemorgen. Laatste keer, want jij komt hier altijd een gedicht doen met het, vanuit de Tour de France gezien, zeg maar. En vandaag hebben we de luisteraars gaan we verrassen met niet één keer, maar met twee gedichten, heb ik begrepen.
1: Ja, ik had mijn gedicht, wat mijn laatste gedicht zou zijn, afgelopen zaterdag klaar.
0: Ja.
1: En toen werd ik verrast, net als velen van ons, met een prachtige laatste etappe en... Toen ja. Mathieu deze etappe won, kon ik het niet laten om vanmorgen een vijfde gedicht te maken.
0: Nou,
1: en een tweede voor dit weekend.
0: Daar gaan we zo naar luisteren.

0: Ja, oui, monsieur. Ik ga naar Frankrijk. Dat waren de Amazing Stroopwafels. Volgens mij is er een van die bandleden pas overleden. In ieder geval, ik heb daar connectie mee met een zoon daarvan. Van een van die jongens. Die was hier in Elburg een keer. En zodoende had hij het over stroopwafels. Ik dacht dat hij gewoon het koekje bedoelde. Maar hij bedoelde deze band. En een mooi gesprek mee gehad. Ja, ik ga naar Frankrijk. We gaan niet naar Frankrijk. Frankrijk komt hier naartoe. En ja, dan zingen ze ook nog Ik wil je nooit meer zien. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk, Gijs van der Brink. Alhoewel het misschien de laatste editie is wat gedicht over de Tour de France betreft is. Maar dat zien we dan ook inderdaad volgend jaar weer. Maar Gijs, nog even voor de luisteraars. Jij bent niet alleen gedichtenschrijver, maar doe je het alleen over de Tour de France of schrijf je overal een gedicht over? Veel. Oh, wacht even. Dat was even uit. Ja, daar ben je.
1: Ik schrijf over meerdere onderwerpen gedichten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Als er iets mij raakt of treft. Nou ja, dat gebeurde onlangs nog in ons gezin. Toen ons zesde kleinkind werd geboren, dan ontstaat er ook een gedicht.
0: Ja, dat snap ik. Zesde kleinkind alweer.
1: Ja,
0: dat
1: heel
0: gaat.
1: Mooi.
0: Ja. Goed, we gaan even het eerste gedicht. Dat is het gedicht, je hebt hem met even uitgelegd. De Tour de France, die zit erop. Dat was voor jouw gevoel en voor mijn gevoel en voor heel veel mensen het gevoel. Zaterdag is het wel bekend hoe die Tour is afgelopen. En zondag is meestal een soort, ja, relaxdag. Ze rijden romantisch even naar die Champs-Élysées toe. En dan champagne erbij en we snallen over de finish en iedereen is blij. Maar dat is dit jaar heel anders. En daarom heb jij, ja, ik wil niet zeggen vergist, maar jij dacht ook het zit erop, dus ik kan het gedicht alvast maken. Maar toen kwam de zondag nog een spektakel achteraan, denk ik, ik maak er nog één.
1: Nou ja, zo is het wel gegaan. Ik zat zaterdagmiddag op de bank. Ik dacht, ja, ik wil hem graag op tijd klaar hebben. De Tour is wel voorbij. Dus ik maak mijn gedicht en dan is het klaar.
0: Ja, nou, dan gaan we in ieder geval daar even mee beginnen. En we krijgen dus straks nog een toetje, oftewel een nagerecht en het met het mooiste gedeelte op de zondag, toch?
1: Inderdaad.
0: Nou, laat maar horen.
1: Maillot finition. Tussen Barcelona en Parijs pakt een renner graag zijn prijs. 21 ritten heb je dan een kans in de 113e Tour de France. De gele Pogacar, zo fel en zo vier, is koning van het wielervertier. Wint tijd en staat zelden onder druk. Het ware symbool van winnaarsgeluk. Heerser op het vlakke, rapste van het land, was op het groene tricootje gebrand. Elk punt was zijn prooi en steeds bleef hij koel. Mats Pedersen is trots en behaalde zijn doel. Omhoog naar de top met grote lof. De rode stippen blinkend op de witte stof. Hij trapt en hij schakelt, geeft overal gas, de koning van bergen, Richie Carapaz. Gewoon van katoen, eenvoudig en rein, de ouderen mogen even stil zijn. Het sluit om hem heen als een witte wolk, de jonge Del Toro van het Mexicaans volk. Geel en groen, wit en bolle kwamen over de finish rollen. Dat waren er vier met een prachtig maillot. Heel eerlijk verdiend, het is een cadeau. We sluiten de boeken. De Tour is voorbij. Op 158 sluit Kees Bol de rij.

0: Ja, dat waren de Esmeralda's, oftewel de Lenko's moet ik zeggen, met het nummer Esmeralda. En ja, dat was eigenlijk ook op jouw verzoek, Gijs. Wat heb je met de Lenko's?
1: Ik houd wel van Nederlandstalige muziek. En ik vind in dit lied ook wel weer mooi dat hij over Mexico zingt. Want die jonge Mexicaan Del Toro heeft ook indruk gemaakt in de tour. En ik denk dat dat in potentie wel eens de opvolger van Pocaccia zou kunnen zijn.
0: Ja, dus ze hebben wel allemaal goede berichten over. En we gaan het straks ook horen in de uitzending hierna. Dat hebben we dus middag matinee met EB. En dan komt onze expert op wielergebied, de Tour de France. Dat is Maarten Junte van de Shimano-ploeg. Die praat ons altijd bij over de etappes.
1: Ja.
0: En die zal dat zeker gaan bevestigen, denk ik straks. Goed, dat is even voor de luisteraars. Dat ze niet denken dat we hier al over uitslagen hebben. We hebben hier over prachtige gedichten. Die gaan over de Tour. En normaal is het eentje en de laatste. Maar we hebben nu een extra bonus in verband met de mooie wedstrijd. Die eindigde op de Champs-Élysées. Oftewel de zondageditie. Normaal gesproken, als je dat gaat aanzetten op televisie. Dan neem je een bak koffie. En je gaat tussendoor een gebak ei doen. En je komt weer terug. En dan is het 4 uur. En dan kijk je hoe de finish is. Want ja, verder is niet veel spanning aan normaal. Maar het was dit keer heel anders, Gijs.
1: Ja, het verraste mij ook achteraf dan, want ik had het niet kunnen volgen in verband met andere verplichtingen. Mm-hmm. Maar ik heb het wel teruggezien en het was een heel bijzondere rit.
0: Ja.
1: Eentje die, denk ik, uniek is in de geschiedenis van de Tour de France op de Champs-Élysées.
0: Ja, ik heb het ook met jou over gehad net in het voorprogramma en onbegrijpelijk. Ik was zelf diep onder de indruk. Ik moest echt ook twee keer terugkijken, want ik was ook niet thuis. Ik denk, wat is hier gebeurd? Er is echt wat aan de hand. En ook vooral, we kunnen zeggen, Van der Poel sterk. Natuurlijk heeft die man weer supergoed gereden, maar die concentreert gewoon in zich op één wedstrijd en die geeft daar vervolg als tot hij er beneden valt, want dat viel hij letterlijk. Maar die Pogacar, die heeft natuurlijk ook al lang die champagne achter de kiezen. En toch gaat hij nog even laten zien dat hij niet voor niks bent. En dat vind ik uniek.
1: Nou ja, dat was ook het mooie. Daarom draagt het gedicht ook de titel Poggi en Mathieu naar Parijs. Ze gingen ook echt samen.
0: Samen uit, samen thuis.
1: Ja, ze werkten samen. En nou, wat ik wel mooi vond, dat Pogacar toch echt ook tot het eind doorreed. En ik denk dat door het doorrijden tot het zowat het einde, dat Mathieu daardoor ook heeft gehaald.
0: Ja, nou, we gaan luisteren wat je ervan vindt in de gedichtvorm.
1: Poggi en Mathieu naar Parijs. De Tour de France loopt op zijn tenen naar Parijs en beide goede benen. Poggi in het geel, een niet te stoppen kracht en Mathieu die loerend zijn kans afwacht. De Montmartre rijst als een duistere muur. Ze vliegen omhoog in het heetst van het uur. Geen man die hen volgt, geen sprinter zo snel. Een koers als een droom. Het is een wonderlijk spel. Poggi sleurt en bijt op zijn tandvlees zo fier. Maar de demarrage komt van de Nederlandse stier. Mathieu stuift er vandoor met de laatste trap. Een legendarische zege en oh, oh, wat knap. Volledig leeg, tot het wit in de ogen, hebben zij de koers naar ongekende hoogte gevlogen. Parijs omarmt deze twee wieler-iconen die de laatste etappe zo glansrijk bekronen.

0: loesport.nl.
1: Ja, het is Holiday en dat nummer daar wou je ook mee afsluiten. Gijs, mooi nummer, kennen we inderdaad. Bonnie M, goede groep altijd. Achteraf bleek dat hij van playbacken was, maar dan maak je een bal uit. Nummers waren mooi in de swing, was goed. Een hit van 1979, toen had ik al een geheime zender, dus vandaar dat ik hem ook ken. En dat was met de Lenko's net zo ook, 1979. Ja, Gijs, het zit erop. In plaats van 1, 2 gedichten, dus extra bonus vandaag. Hartstikke mooi. Wel de laatste keer ook voor wat betreft gedichten voor de Tour de France. Ik neem aan dat je volgend jaar ook gewoon weer komt.
2: Bij Levende Welzijn kom ik graag terug om dan ook weer met jullie de gedichten te delen. Want het is me een genoegen om te maken en ook mooi om te delen dat anderen ervan mee kunnen genieten.
1: Nou, prachtig. Misschien is het wel iets, we hebben je net al gevraagd voor eventueel een programma. Tenminste, Aartie was zo slim om dat even te vragen. Ik zat te denken, we hebben ook nog wel eens iemand die een columnpje schrijft en zo. Misschien is het wat om 1 keer in de week voor de Loe op de kabelkrant of op onze site een gedicht te schrijven. Oh, hoeft natuurlijk niet over de Tour te gaan. Misschien is het wel een idee.
2: Ik heb het idee gehoord. Ik ga hem ook overdenken. En je gaat van mij horen.
1: Oké. Goed, Gijs, we gaan gewoon weer verder in het programma. Voor je het weet is het alweer 12 uur. Dan moeten we weer naar de volgende serie. En dat is dan middag matinee met DB. Ik wou in ieder geval bedanken voor de afgelopen periode. Voor de mooie gedichten. En dat je ook de moeite nam om even hier live in de studio te komen. Niks mooier als dat natuurlijk. En we wensen je ook een hele fijne vakantie. Vandaar ook natuurlijk horeere. Het is een holiday. Ik hoop dat jij... Ga je ook op vakantie?
2: We gaan straks in de tweede helft van augustus 14 dagen heerlijk naar Kreta.
1: Nou, lekker man. In Elburg kun je ook goed wezen trouwens, hoor.
2: Voor die tijd gaan we ook 2,5 week genieten in Elburg.
1: Heel goed, goed. Goed, Gijs, nogmaals bedankt en een hele fijne vakantie toegewenst. En graag tot de volgende keer.

dat was in het zicht van de haven van Wimmy Bauma. Dat is de huiszanger, kan ik beter zeggen, van de City Bar. Die inmiddels ook de Loe weer hebben opstaan, heb ik gezien. En de kabelkrant, hartstikke mooi. Ook blij dat jullie weer luisteren op deze mooie maandag, de 27e. Dus we zijn hier met de sportafdeling, zoals u weet, de derde helft op maandagmorgen tussen 11 en 12. Nou, wat voor sport hebben we? We hebben natuurlijk heel veel sport, maar dat gaan we weer zoals gewoonlijk verdelen over de 3 uren. Want we hebben experts op bepaalde gebieden en zeker op de Formule 1 en dat is Rini. Rini die zal straks tussen 1 en 2, oftewel een uurtje of 10 over 1 zo'n beetje, de verslag gaan doen van de Formule 1. Tenminste, als hij het gezien hebt, ik weet het niet, maar in ieder geval, hij weet er wel wat van. Dan hebben we ook nog de Tour de France. Het eindsignaal heeft geklonken. Dus, oftewel, de etappe zit erop naar de Champs-Élysées. En dat was op zondag. Dat was gisteren. De laatste etappe, een hele mooie etappe. En ik had het niet verwacht. Ik heb zelfs helemaal niet gekeken totdat ik later thuis kwam. En even kijken, denk de Tour, de etappe gezien op de televisie. En dat blijkt dus toch een hele mooie, spannende en voor mij unieke einddag van de Tour de France 2026. Winnaar was natuurlijk al lang bekend, maar dat horen we straks ook wel. En die was vanaf dag 1 al in de gele trui, nooit meer losgelaten. Dus dat was niet zo heel spannend, maar toch is er heel veel over te vertellen. En dat doen we natuurlijk met niemand minder dan met Maarten Junte, de expert op wielergebied moet ik zeggen. En die is van de Shimano-ploeg. We gaan nog even voetballen erbij pakken, want ook dat gaat binnenkort weer beginnen. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog mooie muziek.

Dat was Demis Roussos met Rain and Tears. Ja, dat kan inderdaad. Het kan tranen en regenen. Of regenen van tranen of tranen van regenen. Maakt niet uit. De zon kan ook schijnen natuurlijk. Maar dat is straks natuurlijk in het eerste uur van het middagmatinee. Dan gaan we daar even de weersberichten bij halen. Oftewel wil buienradar en weer online. Om te kijken hoe het vandaag en van de week afloopt. We nu al even een klein tipje van de sluier, zoals Bart altijd zegt. En dat is dat we vandaag 40% zonneschijnkans hebben en neerslag 30%. Dus het kan een beetje regenen, het kan het zonnetje schijnen. En het is op dit moment ook, zie ik, bewolkt. Dus er kan zo weer een buitje vallen. Maar goed, even in de gaten houden, zeker op buienradar. Als u eruit gaat en anders even een paraplu meenemen, dan is er allemaal niks aan de hand. Ja, we gaan nog even met de sport verder, want we hebben nog maar een kwartier, zie ik, en dan is dit eerste gedeelte alweer van het sportprogramma voorbij. En dat betekent dat we dus de derde helft erop hebben zitten en dan gaan we ons opmaken voor middagmatinee. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden. Er is inmiddels al wat gevoetbald, ook oefenwedstrijden en ook Champions League. Ga ik niet allemaal erbij pakken. Wel dat de competitie begint, de Eredivisie, en dat is speeldag 1, oftewel de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Competitie. En dan beginnen we met vrijdag 7 augustus Cambuur tegen Excelsior. NEC tegen Telstar is op zaterdag 8 augustus. Cohort Eagle thuis tegen Willem II. PSV die krijgt thuis Fortuna op visite, ook op de zaterdag. Allemaal op de zaterdag trouwens. AZ thuis tegen ADO. En dan hebben we op zondag Sparta Rotterdam, een derby tegen Feyenoord. En dat is op zondag 9 augustus. Dan hebben we Groningen, die krijgt ook op zondag het wedstrijdje thuis te verduren van Utrecht. En PEC moet ook thuis tegen Ajax. Een mooie wedstrijd natuurlijk. Op zondag 9 augustus, de wedstrijd begint om 14:30. Heerenveen ook thuis op zondag tegen Twente. En dat is de competitie, oftewel de eerste gedeelte, de eerste speeldag moet ik zeggen, van de Nederlandse competitie.

Ja, dat was de Bruce Springsteen met I'm on fire. Het is inmiddels 10 minuten voor de klok van 12. En dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het journaal van 12 uur. Natuurlijk het weer en nieuwsberichten en ook de reclameblokjes die daarbij horen. En we gaan nog even kijken naar onze websites. Maar dat ga ik straks even bijpakken. Want ook wij gaan natuurlijk straks nog even napraten over de Nijmeegse Vierdaagse. En natuurlijk ook niet te vergeten, de huldiging op de Vismarkt afgelopen zaterdag, dat was rond de klok van 6 uur, waar de lopers van de diverse vierdaagse, moet ik zeggen, dus niet alleen Nijmegen, maar ook andere plaatsen, ik dacht Alkmaar of Apeldoorn, maar goed, allemaal werden ze gehuldigd. En dat allemaal gebeurt en dat gaan we straks allemaal proberen in de aankomende 2 uur erbij te pakken, want het is weer een druk programma natuurlijk met onder andere de Tour de France uitslag en etappes informatie allemaal van Maarten Junte. En ook het tweede uur gaan we Formule 1 erbij pakken en dan ben je zo weer een kwartiertje of een half uurtje onderweg en dan zit het er al weer op. Dus we moeten het allemaal inbeperken. We hebben ook nog wat berichten gekregen vanuit de Citybaan natuurlijk, dat er ook aankomende week weer midweekfeest is, oftewel vestingdagen. En niet te vergeten, Bettes met zijn voetdruk, die staat daar ook weer een beetje paling te roken aan de overkant. Dus dat wordt allemaal hartstikke gezellige boel bij een ijzeren reis, heb ik begrepen. Maar de rest van de informatie over het regio gebeuren pakken we straks allemaal mee met middagmatinee.

0: Ja, je zou het niet verwachten en ook misschien niet helemaal kunnen horen, maar het waren inderdaad wel The Cats, een hit van 1966. And what is a crazy life? En zo gaan wij er ook uit, want we hebben nog een minuutje of vijf, zie ik, en dan gaan we eruit. Even nog terug naar de ANWB, want die heeft ook de laatste informatie. Vooral voor mensen die nu op vakantie gaan, is het belangrijk om even goed in de gaten te houden waar de files staan. Of er even omheen te rijden, of ja... Of gewoon stoppen en even een bakkie doen. Dat kan ook natuurlijk. Of je tentje opslaan de volgende dag door. En we gaan eens even luisteren of we daar informatie van hebben.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijsoord 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Was Johnny Gold met een kind zonder moeder. En snelle uitvoering natuurlijk van normaal het nummer van Mieke. Was uiteraard voor mijn moeder die normaal even een broodje smeert voor mij om hier naartoe te gaan in de studio. Maar het is helaas niet gelukt. Ja, het broodje smeren wel, maar om het op te halen niet. En dat had weer te maken met dat ik veel te druk was met van alles en nog wat. Maar dat geeft niets. In ieder geval, de bedoeling is goed. En vandaar ook dit nummer voor moeders. Ja, we gaan eruit. We gaan ons opmaken voor de klok van 12 uur op journaal. En de nieuwsberichten en het weer en alles wat er voorbij komt. En dan komen we er uiteraard weer terug met het programma Middagmatinee. En dit nummer is speciaal voor onze grote vriend Holsteeg. Bettes, voor jou, de Gebroedersbrouwer. En fijne middag en tot straks.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Nadevesting en Knoop het Eemnes 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoop het Grijsoord 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, dat is een lange uitvoering van Meatloaf. En was Paradise by the Dashboard Lights. Een nummer die meer dan 8 minuten duurde. Had ik even nodig, want ik was even wat aan het voorbereiden voor dit programma. Middagmatinee met EB hier vanaf 12 uur tot en met 2. Zoals gezegd met EB hier maandag 27 juli alweer. Nog een paar dagen, dan is het alweer augustus. Ja, goedemiddag voor de luisteraars die net zijn ingeschakeld. Natuurlijk ook voor de mensen die al wat berichten hebben gestuurd. Dan moet ik toch even bijpakken. Bram en Renze, jongens van de asfaltcentrale. Bram, een probleem met de vrachtwagen, ik begrepen. Maar in ieder geval houden moet erin en anders haal ik je wel weer op. Jeroen natuurlijk met de Volek Boys van wij en ook de machinefabriek. Jan en Dikkie ook en zeker natuurlijk Marloeke en Bettes. Die zitten gezellig in de citybar aan een bakje koffie, zag ik wel. Lekker meegenieten. Manda en Bijgje ook natuurlijk erin. En... even kijken, wat hebben we hier? Ja, Rien natuurlijk en Diane en Wim en Maarten en Jack Overtrek en Joop Kussensloop. Nou, zo zijn er nog wel een paar. In ieder geval allemaal welkom in het programma Middag Matinee met EB. En we gaan er weer snel even doorheen, want voor je het weet is het weer 2 uur. Wat doen we vandaag? Nieuws natuurlijk, het nieuwsgedeelte. Het weer pakken we erbij. En natuurlijk Tour de France met de einduitslag, oftewel de hele etappe van gisteren. Maar ook het eindgebeuren, het eindresultaat met Maarten Junt, onze verslaggever van de Shimano-ploeg natuurlijk... Ook Wim Elburg-Courier nog bedankt voor de berichten. Dan gaan we 2 uur natuurlijk naar het regionieuws. En Formule 1 met Rini Wolf uiteraard zoals u dat voor ons gewend bent. En natuurlijk muziek. Maar we gaan ook nog even naar de Nijmeegse Vierdaagse. Want daar hebben we verslag van gedaan afgelopen donderdag. En daar hebben we wat mooie berichten nog van binnen gekregen. Ook het verslag daarvan. Allemaal dankzij Bert-Jan Dokter hebben we terug kunnen traceren in ieder geval. Want het was best wel leuk. Ik heb er niks van gehoord. Heel veel positieve reacties. Maar ook de huldiging van de Vierdaagse lopers. Niet alleen van Nijmegen, maar ook van Apeldoorn afgelopen zaterdag op de Vismarkt. Ook daar gaan we even aandacht aan besteden. Maar we gaan eerst even naar de Vierdaagse zelf.

0: Ja, we lopen lekker door het Nijmeegse land. De Nijmeegse Vierdaagse was gezongen door Willem de Graaf. En we gaan eens even kijken of dat gaat lukken. Om dat even nog terug te horen van afgelopen donderdag. Dat we daar op Bergendal live verslag van deden.
1: Ja, de Nijmeegse Vierdaagse eergisteren begonnen dinsdag. We zijn nu bij dag nummer 3. En voor ons daar aanwezig in Nijmegen, Egbert Bos. Egbert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bart. En luisteraars natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, we staan hier op het hoogste punt, moet ik zeggen, van de Vierdaagse, oftewel Bergendal. De Zeven Heuvelen loopt vandaag. En waar we normaal ook altijd stonden, Bart, met de televisieploeg. Alleen ja, dat kan door omstandigheden niet doorgaan. Maar goed, we zijn er nu even live met de radio op dezelfde locatie.
1: Nou, kijk eens aan. En kun je iets duidelijker vertellen waar dat precies is? Is er een plaats waar je daar een bord van ziet staan of hoe zit dat?
2: Ja, nou, het is Bergendal en de naam zegt het al, moet je een bergje op. En dan, daar is ook de loop, die gaat daar langs. En dat is volgens mij nog 10 kilometer voor de finish. En dat is een soort, grasveldje, zeg maar. Die hebben we omsingeld met de Elburgse vlaggen. En daar staat onze camper op en daar sta ik nu ook. Maar ik heb, Bart, ook al een loper uit Elburg hier bij me.
1: Zo, kijk eens aan. Hoe vroeg is die gegaan dan? Nou ja, dat zal die zelf vertellen waarschijnlijk.
2: Dat vroeg ik me dus ook af. Dus we gaan hem eens even een vraag stellen. Goeiedag, wie hebben we hier bij de microfoon?
3: Ja, ik ben Bert Draaier.
2: Ja, Bert, je bent er wel heel snel al vroeg bij. Ben je om 2 uur begonnen vanmorgen?
3: Nee, er zijn er nu vanmorgen al 2 gepasseerd, zag ik. Dus een half uurtje geleden.
2: Ja, maar ik bedoel even voor de luisteraar, want jij bent toch een loper, of doe je niet mee?
3: Nee, ik heb dit jaar vergeten aan te melden. Ik was al wel automatisch aangemeld, maar helaas niet betaald. En dat betekent, als je niet betaald, kun je ook niet lopen. Oh. En dat was te laat. En toen doe ik met de massa mee. En toen werd ik uitgeloot.
2: Oké, dus je mocht niet meedoen. Desondanks had je wel behoefte aan om even te kijken bij de Nijmeegse Vierdaagse. Zodoende ben je hier ook, hè, om even aan te moedigen. En tevens even de hulp voor de lokale omroep. Want dan kunnen we met z'n tweeën...

0: Op dit moment is Gerrit Veldkamp, die loopt voorop. Hè. Die verdedigt de snelheid. Bas van Huizen natuurlijk een Oldenbroeker. Maar uiteindelijk is dat een Elburg die dan hier, denk ik, tegen 10:30 voorbij komt. Of tussen 10:30 en 11:00.
1: Dus, ja. Maar dat is niet de eerste, want we hebben er al één gezien. Hè. Het was geen Elburg, maar er liep al één hier om 9:00 voorbij.
0: Dat was een militair, een Zweedse militair. Normaal mag een militair een uur eerder vertrekken. Dus daar bij deze is deze meneer liep voorop. Maar die liep achter de safety wagen, waar je maximaal 8 km per uur mag lopen. Die mag je niet inhalen. Dus dat zegt ongeveer hoe hard die meneer liep. Die liep tegen de 8 km.
1: Ja, even over die 8 kilometer. Wij staan hier dus al een paar jaar. Hier komt nog een loper voorbij, Bert. Dat is de tweede.
0: Dat is de tweede. Dat is de tweede. Dat is wel gewoon een lopen, denk ik, van de 40 kilometer. Ja. Ja.
1: Nou, dat gaat al mooi vlot. Ja, even terug, Bert. Wij staan hier al een paar jaar op dit punt. En dan denken heel veel mensen van, dit is wat de finish. Wat is op het hoogtepunt. En daar gaan we straks ook nog een prijsvraag over doen. Dat gaan we nu nog niet verklappen. Maar dat had jij zelf ook, hè, toen je mee. Toen dacht je van, nou, hier staat de Loe. Dit is wat het einde.
0: Ja, voor mezelf ook natuurlijk. Hè. Vandaag is de Zevende Heuveltocht. Die is best wel zwaar. Dat noemen ze ook de Groene Tocht. Maar wat belangrijk is, jullie staan eigenlijk nog 6 kilometer van de finish. Dus ik dacht ook de vorige keer, nou, ik ben er zowat. Er werd hier ook een beetje geroepen door al die loemensen. En ik denk, nou ja, maar het werd toch nog een beetje zwaar. Maar uiteindelijk, het is 6 kilometer nog vanaf de finish waar we nu staan, zeg maar, op dit moment.
1: Ja, even terugkomen. Bart, ik ga hem nog even vragen wat de dagen zijn en wat het begint dinsdag, Bert. Alleen het is allemaal in kleur omgeven. Ik hoor een blauwe dinsdag en een rode woensdag of roze. Wat houdt het allemaal in?
0: Nou, ik wil zeggen, eerst blauwe dinsdag is met alcohol te maken, maar dat is niet zo. Het is gewoon de waterroute, dus je loopt langs de Waal. En daarom noemen ze dat de blauwe route, zeg maar. Nou, de tweede route is natuurlijk de roze route. Dat is eigenlijk voor LHBT. I-mensen wordt er aandacht aan gespandeerd en ook zeg maar een soort support. Dus iedereen heeft veel roze shirtjes aan. Vandaag is dus de groene route. En de groene route is eigenlijk doordat je een natuurgebied loopt. En vooral door het Bergen-Bos, zeg maar. En ook Bergendal. En uiteindelijk de Groesbeekroute, de Zevenheuvel. Dat is dus eigenlijk de groene route. Dus, en de laatste route is de oranje route. Oranje heeft eigenlijk meer te maken dat hopelijk voor heel veel mensen betekent dat je de medaille haalt. En dat is toch een oranje onderscheiding. Dus het wordt gezien nog steeds als een koninklijke onderscheiding als je je medaille haalt. Dus daarom is dat oranje dag.
1: Oké. Goed. Ja, Bart, dit was even de intro van dat we hier gestart zijn. En ook even de informatie. Had jij nog wat vragen?
2: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Wat voor kleur shirt heeft Bert vandaag aan?
1: Ja, wat Bert... Oh, er komt eerst een vrouw voorbij, Bert.
0: Ja. Heel goed, je hebt tempo er goed in.
1: Kijk, die loopt de tempo er goed in. Ja, Bert, Bart die vraagt wat voor kleur shirt als jij vandaag aan hebt.
0: Ik heb nu het Loe-shirt aangetrokken. Dus ik ben nu mede supporter van de Loe.
3: Blauw.
0: En blauw natuurlijk, heel belangrijk. Hè? Dus de kleuren van het water, anders had men hier Elburg. En dus vandaag wil ik proberen heel veel mensen die ik tegenkom even erbij te betrekken. Ja. En even een interviewtje dat echt met een interview kan doen. Dus dat is de bedoeling. Dus ik ben een hulpje.
1: Ja, heel mooi. Dat is de hulp, Bart, zoals je hoort. En dat is ook heel fijn wat hebben in zo'n app. En dan kunnen we een beetje in de gaten houden wanneer als er iemand komt uit Elburg. Zoals hij al meldde van waarschijnlijk is Gerrit Veldkamp de eerste. Zijn geloof ik ook om 4:00 al gestart, Bert, denk ik. Hè? 4:00?
3: Ja.
1: 5:00 gestart en dan wij kan ook via schema zien in zijn app hoe laat als we ongeveer hier de berg opkomen of bovenop de berg zijn. Dat is wel makkelijk, want dan kunnen we ook naar de radio toe, naar jullie, even gelijk weer inschakelen. Hey, over een paar minuten komt er weer een. Dan pakken we die even op. We weten natuurlijk niet van iedereen alles, maar wel belangrijk dat we dat een beetje inzichtelijk hebben. Nou, het is hier mooi weer, Bart. Er zitten al wat mensen hier voor onze deur, moet ik zeggen, maar voor ons park, moet ik zeggen. Maar het is nog niet extreem druk, want de meeste verwachten wij ook wel tussen 12 en 2, alhoewel er nu al een paar voorbij zijn gelopen hier net, zag ik. En temperatuur is ook goed, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het mooi loopweer. Zelf heb ik, moet ik er niet aan denken om zo ver te lopen, 40 kilometer per dag. En er komen nog meer bekend dan. Meneer Van Werven, Gerrit Van Werven, die loopt niet mee, maar die is op de fiets, zie ik wel. Maar het wordt hier gezellig druk en we verwachten ook een hele mooie dag hier, als het zeker droog blijft. En ja, dat gaan we verslaan vandaag, Bart.
2: Ja, niks mis mee. Bert die had dus zijn inschrijfgeld niet betaald. Nou, zou ik maar niet vragen of dat niet betalen een structureel probleem bij hem is, of dat gewoon toevallig was.
1: Nou, toevallig. Ik denk meer laksigheid, want hij had hem al lang binnengekregen. En ja. Toen dacht ik, oh, dat komt nog wel. Maar voordat hij het wist, was die deadline verschrikt. Nee,

Ja, dat was Under the Sun, Ella Henderson. En ja, we gaan ook kijken of het, hoe het met de zon gaat. Alleen normaal was dat altijd even voordat het verslag gedaan werd van natuurlijk Maarten Junter. Met Formule 1 wou ik zeggen. Dat is natuurlijk voor die de Tour de France. En het verslag daarvan, zoals u van ons gewend bent met Maarten Junter. De man van de Shimano-ploeg. En die hebben we natuurlijk zometeen op tijdstippen aan de lijn. Dat daar we niet onderuit kunnen. Dus dat betekent dat we hier weer kunnen switchen met een keer voor of na. Maar dat kan Maarten niet. Die is exact om 12:30 rond die tijd beschikbaar. Daarom gaan we ook straks eerst even overschakelen. Voordat we gaan beginnen met het weerbericht. U hoorde daarvoor net het een stukje van het verslag van afgelopen donderdag, oftewel de uitzending die wij hadden over de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan kijken of we straks nog een paar stukjes kunnen halen van mensen die we geïnterviewd hebben. En natuurlijk ook niet te vergeten de huldiging op de vismarkt. Allemaal als er nog tijd voor is, zometeen. Dus dat gaan we straks allemaal proberen in deze uitzending nog bij Middag Matinee met EB.

0: Ja, dat was Jimmy Boudewijn de Groot. Oftewel het nummer dat hij op de fiets voorover lag. De wind in de fiets, in de wind in ieder geval. De eenzame fietser was dat, Boudewijn de Groot. Goed, als het goed is hebben we geen eenzame fietser. Maar wel iemand die verstand heeft van fietsen aan de lijn. En dat is niemand minder dan natuurlijk Maarten Junde van de Shimano ploeg. En die gaat ons even verslag doen van de totaliteit van de Tour de France. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hey Egbert.
0: Ja, hoe is het jongen?
1: Ja, goed hoor. Nou, ik was zaterdag wel een eenzame fietser, moet ik zeggen hoor. Dus ik kende mezelf wel een beetje.
0: Ja, hoe kwam dat dan?
1: Nee, ik was er gewoon even voor mezelf een stukje aan fietsen. Maar het stond nog best naar de wind. Dus,
0: dat klopt.
1: Ja, dan word je even met de neus op de feiten gedrukt. En dan zie je die jongens in de Tour. En dan denk je, er is nog een hoop werk aan de winkel.
0: Nou, ik zou je vertellen. Ik was even daar. Nou, niet even. Ik was daar bij Berg en Dal. En daar heb je dus inderdaad, als je daar bij Berg en Dal naar beneden gaat. Tussen de bomen door die bossen. Dan ga je naar Beek toe. En dat is echt een klimmetje van hier tot Tokio. Volgens mij kan daar echt de Wolberg dan niet aan tippen. Hadden we ook een beetje vergist. Ik zeg in bed, we gaan even buiten de camper. We gaan even een hapje eten in Beek. Gezellig. Dus wij hadden gelukkig een elektrische fiets. En wij fietsen naar beneden. Nou, dat ging als een speer. We gingen 100 kilometer per uur daar naar beneden op die berg. En ik had al met het eten het gevoel, ik moet er ook nog weer tegenop. Weet je wel, zo'n slinger dingetje. Nou, ik zweer het, ik heb een elektrisch fiets met een turbo van 380 volt en standje hopeloos. En dat was normaal gesproken kattenbakkie. Zelfs hier had ik nog moeite mee. En toen zei ik nog in bed tijdens dat fietsen, want hij had hem op de verkeerde versnelling. Hij kon helemaal niet meekomen. Ik zei, moet je nagaan wat je dan in de Tour de France moet meemaken in die Pyreneeën en die bergen. Is dat niet normaal, hè?
1: Nou ja, dan heb je er een beetje een beeld van inderdaad. Want op tv ziet het er altijd, als je zelf op de bank ligt, ziet het er wel makkelijk uit. Maar als je zelf een keer iets ervaart, dan krijg je wel enorm veel respect voor die jongens.
0: Ja, zeker weten man, niet normaal. Nou, even over niet normaal hebben. We kennen natuurlijk de winnaar zo'n beetje. Die ga je zo even uitleggen ook nog. En ik wil niet zeurderig doen en blijven herhalen over doping. Dus ga ik niet meer doen. Maar misschien kan ik dan beter vermelden, zit daar ook een elektrisch ondersteunetje onder.
1: Nou, ik denk dat hij die in zijn benen heeft. De fietsen worden ook getest op mechanische doping, noem je dat?
0: Ja, oké.
1: Ja, de fietsen worden ook echt getest, want vroeger is er wel eens gespeculeerd daarover.
0: Ook wel bewezen.
1: Bij de Ronde van Vlaanderen met Cancellara, dat hij een motortje zou hebben.
0: Ja.
1: En sindsdien, er is een keer een meisje ook betrapt geweest die een motortje in de fiets had. En sindsdien controleren ze er ook echt op. Daar is ook geen ontkomen meer aan. Als die renners over de finish komen, wordt de fiets direct apart genomen. En dan wordt die gecheckt op mechanische doping, zoals ze dat noemen.
0: Oké, nou hoef ik me daar ook niet meer druk over te maken. Gaan we dan gelijk maar even de Tour overall pakken, zo'n beetje. Het was niet heel spannend wie zou winnen ooit, maar het is toch een mooie Tour geweest, neem ik aan.
1: Ja, nou eigenlijk, we hebben de winnaar was natuurlijk al vrij snel wel inzichtelijk. Alleen ondanks dat hebben we best wel een leuke en bij vlagen ook wel een spannende Tour gehad. Het was natuurlijk jammer dat Vindegaard moest opgeven door zijn val. Toen was het echt wel heel duidelijk van, nou dit wordt wel een eenzame strijd voor Pogacar. Maar toch, we hebben leuke etappes gezien op de Alpe d'Huez. We hebben de bolletjestruiwinnaar. Een Ecuadoriaan, Richard Carapaz, ook heel mooi. We hebben Mats Pedersen, die vanochtend in het gedicht hoorde die ook al voorbij komen. En die heeft wel echt een hele mooie Tour gereden, aanvallend. Die heeft de groene trui ook gewonnen. Ja, en dat zijn wel de smaakmakers van de Tour die we hebben gezien. Van der Poel, die hebben we gisteren dan nog gezien. Ja, en Pogacar, ja, als je zo'n man aan het werk ziet en gisteren ook nog weer in de kopgroep. Ja. Ja, ik denk dat wij dan ook allemaal onze hoed mogen afnemen en gewoon dikke respect voor die jongen. Want dit is niet anders dan een verdiende winnaar.
0: 100%. Kom ik zo nog even over terug. Vooral voor de laatste etappe vond ik uniek. Die vingerkaart die is gevallen. Heeft hij wat gebroken?
1: Ja, hij heeft zijn sleutelbeen gebroken. Het is eigenlijk ben je geen wielrenner als je je sleutelbeen een keer niet hebt gebroken.
0: Nee.
1: Dat gebeurt gewoon heel vaak. En hij viel en hij is met zijn schouder tegen de stoeprand gekomen. Dus toen was het al wel redelijk snel klaar. Ja, en er is eigenlijk gewoon niet mee door te fietsen. Ze hebben hem geopereerd, dus hij zou zich misschien gaan focussen op het WK wielrennen, op de Vuelta. Dat is nog niet bekendgemaakt. Hij heeft de Giro al gereden, dus misschien dat hij ook wat rust gaat pakken. Pogacar weet ook nog niet of hij de Vuelta gaat rijden. Hij zegt, ik ga ook eerst even uitrusten. Ja. Want het is wel ook een enorm zware Tour geweest. Het is de snelste Tour ooit gereden. Dus dat geeft al aan van hoe bizar het was. Met al die bergetappes. Ook de laatste 3 dagen waren echt enorm zwaar. Met de Alpe d'Huez die ze 2 keer op moesten. Ja, dat was echt uitputtend. Dus dan is de Woldberg is daar niks bij inderdaad.
0: Nee joh, dat is gewoon een keukentrapje. Hè?
1: Ja, dat hebben die jongens eigenlijk niet eens meer door als ze daarop fietsen. Dat is heel bizar. Dus en ik denk overal dat we net wat ik zei, voor de eindwinnaar was het niet echt een spannende Tour. Nee. Maar we hebben wel echt hele leuke etappes gezien. Dus ja. We kunnen terugkijken op een geslaagde Tour, denk ik.
0: Oké, nou, dat zou mooi zijn als dat ook nog dopingvrij is. Dan is het helemaal geslaagd. Even die vingerkaart nog. Had hij wat kunnen betekenen als hij niet gevallen was?
1: Ja, dat is altijd heel lastig. Zo'n
0: kwam die in de
1: derde
0: buurt?
1: Week, dat noemen ze altijd wel, dat is de zwaarste week. Want je ga je ook de Pyreneeën in dit geval. Ja, en dan is het altijd maar kijken hoe reageert het lichaam. Het is extreme hitte hebben ze gehad de eerste 1,5 week. Hoe reageert je lichaam daarop? Dus ja, je weet niet hoe het lichaam dat verteert en of dat beter of slechter wordt. Of iemand een hele slechte dag heeft. Kijk, ik denk persoonlijk dat alsnog Pogacar had gewonnen. Maar misschien had Vindegaard wel wat tegenstand kunnen bieden. Want Vindegaard heeft Pogacar wel 2 keer verslagen al. Een van de weinigen die dat gelukt is in een grote ronde. Dus ja, dat had wat meer spanning met zich mee kunnen brengen. Alleen, ja, Remco Evenepoel heeft ook heel goed gereden. Nou, die komt dan in het eindklassement wel op 6,5 minuut. Dus dat is wel serieus. Mm-hmm. Maar dat is wel een hele mooie tweede winnaar, zeker.
0: Oké. Goed, dan even naar de laatste etappe. Nou, voor mij is dat altijd heel simpel, Maarten. Die zondaguitvoering, dat vind ik gewoon een beetje een wassenneus. Ze rijden een paar rondjes, komen 4 keer langs de Champs-Élysées. En het is, ik kan er zwart niet van wakker blijven. Maar in ieder geval, dan komen ze nog met champagne. Gaan ze met snel, jongens, dit was het. Dus de eindwinnaar is natuurlijk die zaterdag al lang bekend. Maar ja, dan gebeurt er iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Tenminste, ik niet. En dat vond ik bijzonder. En bijzonder om 2 redenen. Ik was er ook nog, emotioneel is een beetje overdreven. Maar ik vond het zo mooi dat die Pogacar daar nog gas gaat geven samen met Mathieu. Mathieu die had zich natuurlijk al lang daarop gezet. Hè. Die had het hele een jaar geleden al van ik ga die Champs-Élysées nog even keer pakken. Die laatste, dat lijkt me een mooie wedstrijd om een keer te winnen. Nou, en deze 2 combinaties zeg maar van ook die Pogacar dat hij gaat beginnen om dat aan te zetten. Om toch nog te laten zien dat hij echt de beste is. Dat is A, uniek. En B, heb je dan ook nog die Van der Poel die zegt van nou, ik zal ook eens even laten zien dat ik die wedstrijd kan winnen. Dus het werd voor het eerst, in mijn gevoel, maar ik kan het verkeerd hebben, moet jij maar even zeggen. Voor het eerst in mijn leven werd dat een laatste interessante wedstrijd.
1: Ja, dat heeft ook een beetje te maken met het parcours. Dat hebben ze sinds vorig jaar veranderd. Dat komt door de Olympische Spelen. Dat is de klim bij de Sacré-Cœur. De Montmartre heet die.
0: Oh ja.
1: En die hebben ze nou toegevoegd. Kijk, eerder was het inderdaad hoe jij het een beetje vertelde. Even champagne drinken. Starten ze 100 kilometer buiten Parijs. Fietsen ze die kant op. En dan was het zeg maar de laatste 10 rondjes was volle bak en sprinten.
0: Ja.
1: Dat was heel traditioneel. En na de Olympische Spelen hebben ze dat rondje ook gepakt. En toen zagen ze best wel dat best wel exclusief is natuurlijk. Hele mooie beelden voor Parijs. En sinds vorig jaar hebben ze dat voor het eerst gedaan. Toen won Wout van Aert. Toen is Van der Poel helaas ziek uitgevallen in de Tour.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en die zat natuurlijk op tv te kijken. En die dacht, ja, dat ligt mij ook wel.
0: Ja, ja.
1: Het is iets selectiever. Even zo'n klimmetje op vlammen. Dat is ook perfect voor Van der Poel en Pogacar. En wat je gisteren ook zag. Ja, Pogacar gaat. Van der Poel kan als enige mee. En dat zie je inderdaad net wat je zegt. Hij rijdt gewoon nog voor de overwinning. En dat heel veel renners die hadden zoiets van, nou ja, we zoeken het wel uit. We gaan lekker rustig aandoen. Want de tijdsklassering telde niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Dus zodra ze Parijs inkwamen tijdens de start na 1 rondje hadden ze gezegd, nou dit is het eindklassement. Dus als je op achterstand kwam, maakte dat voor de klassementsrenners niet uit. Maar je zag gewoon, dat ziet hem als topatleet. Hij is zeg maar een van de soort vergelijkbaar met Cruijff. In die rangorde mogen we hem al wel plaatsen. En dan toch nog even gas geven. Ja, en Van der Poel, die moest alles op alles zetten.
0: Ja.
1: Je zag ook, na de finish heeft hij zeker 5 minuten op de grond gelegen. Hij moest zo diep gaan. En ja, des te mooier dat hij het redt. En ik hoorde het vanochtend op mijn werk ook wel. Iedereen had kippenvel.
0: Ja.
1: En hij heeft ook wel afgeluk. Maar het was fijn dat Pogacar meereed. Mm-hmm. Want als Pogacar niet had meegereden, dan had hij wel een hele zware kluif gehad. Maar ja, net wat we zeiden, dat zie je, die mannen, die gaan er gewoon voor. Die, ja, in een wielrennen noem je dat linkerballen. Daar doen die mannen niet aan. Die hebben de kop ervoor en die gaan ervoor. En ja, dat is gewoon... Ja, alleen maar respect.
0: Ja, 100%. Ja. En net wat jij zei, ik had ook gewoon kippenvel. Ik wist het helemaal niet, kwam laat thuis. Ik weet niet meer waar vandaan, maar in ieder geval... Toen kwam ik thuis en toen hebben we toch nog even de etappen bekeken. Ja, ik denk, fantastisch man. Ik wist helemaal dat die Van der Poel en hun met z'n tweeën gas hebben gegeven. Maar hij moest inderdaad nog hard aantrappen. Want net een paar meter voor de finish, toen moest hij nog uit het zadel om dat toch nog even te halen. En daarom stortte hij inderdaad ook neer. Hij lag inderdaad op de grond helemaal tot los. Maar alles gegeven. En volgens hem was dat ook een van de mooiste overwinningen.
1: Ja, dat gaf hij inderdaad in zijn interview aan, dat hij misschien wel in de top 3 zat.
0: Ja.
1: Nou, dat geeft al wel aan, ja, die jongen die heeft al zoveel gewonnen, is wereldkampioen geweest, Vlaanderen gewonnen, toeretappes. En dan dat hij zegt, ja, deze zit in mijn top 3, dat geeft wel de grootte aan van de Tour de France.
0: Ja.
1: En ook hoe diep hij is gegaan. Ja, wat wil ik zeggen, hij heeft 5 minuten gewoon helemaal KO op de grond gelegen.
0: Ja,
1: dat is zo'n topatleet, dus ja, daar kun je nagaan. Daar kunnen wij ons echt niet voorstellen wat hij heeft gevoeld.
0: Inderdaad. Heel mooi, mooie sport ook. En daardoor is de Tour de France ook naar mijn gevoel een beetje gestegen in de waardering. En ook het kijkcijfer gebeuren en iedereen. Want nogmaals, ik wil die negatief doen, maar als je dan normaal die zondagen pakt altijd, dan ga je gewoon tussendoor even potje gaan voetballen, deden we vroeger in de kerk. Dan kwamen we terug en dan, oh, ze moeten nog een paar rondjes. En dan gingen we nou weer kijken, maar dat is nu afgelopen.
1: Ja, het is wel... deze Tour was echt, echt spectaculair om alles te zien en mee te maken. Ja, en daar heeft de Tour ook wel een beetje slim op ingespeeld. Kijk, vroeger had je gewoon etappes van 230, 240 kilometer. Ja, dat is inderdaad... Nou, dan kun je 's middags eerst naar de kerk, kun je potje voetballen.
0: Ja.
1: En dan zit je nog 3 uur op de bank. En nu is het gewoon allemaal een stuk spectaculairder. Leukere etappes. Het is allemaal wat korter.
0: Ja.
1: Dus ze hebben er echt wel op nagekeken. Om te kijken om het leuker te maken voor iedereen. En het is ook voor de renners leuker dat je ziet van... oh god man, zondag moeten we 230 kilometer. En nu is het 160, 170. Wat behapbaar is. En ja, je krijgt er gewoon een leukere wedstrijd van.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, het was mooi. 2 goede geslaagde Tour de France 2026. En we gaan ons maar weer opmaken voor 2027. Wat is de eerste volgende belangrijke wieler gebeuren?
1: Nou, je krijgt nu alle criteriums, ook in Nederland. Vanavond is Boxmeer alweer. Dat noemen ze de naartoe criteriums. Dat is altijd wel leuk om te zien. En zaterdag is klassieke San Sebastian. Dat is wel ook een beetje altijd na de Tour een standaardprik. Ja, en dan gaan we eigenlijk al richting de Vuelta. Dat is dan de ronde van Spanje. Je hebt 3 grote rondes. De ronde van Italië, de Giro, de Tour de France natuurlijk. En de ronde van Spanje, de Vuelta. Dus die begint eind augustus. En dan gaan we eigenlijk alweer op richting het wereldkampioenschap. Dat is dit jaar in Canada. Dus dat zijn eigenlijk nog de 2 grote koersen die staan te wachten. En Van der Poel gaat zich focussen op het WK mountainbike in Val d'Isère.
0: Okay.
1: Dus dat is ook nog wel even iets leuks om in de gaten te houden. Dat is hij overigens nog nooit geworden. Wereldkampioen mountainbiken, dat heeft hij wel hoog op zijn lijstje staan. Want hij gisteren ook aangaf van, ja, deze kan ik weer afvinken. Dat is het mountainbiken, dat is ook wel echt iets wat hij wil afvinken. Dus dan gaan we ook even goed in de gaten houden wat hij daar allemaal gaat doen.
0: Nou, gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen, Maarten. We gaan ons daarop voorbereiden. We wachten vanzelf alweer af als het wat wordt. Of wanneer als we weer elkaar in beeld moeten hebben. En dat jij er ook even aangeeft van Egbert, er is weer wat te rennen. Ik hou het voor je in de gaten. En dan komen we vanzelf weer bij elkaar terug voor een verslag. In ieder geval, Maarten, voor dit moment. Bedankt voor al die mooie momenten van uitzending. Door het verslag van jou vanuit de Shimano-ploeg. En ik wens je nog een hele fijne, lekkere week. En als je... Ik weet niet, ga je nog op vakantie?
1: Nee, ik ga in oktober pas op vakantie. Okay. Dus,
0: Je hebt daar natuurlijk elke dag vakantie bij Shimano.
1: Daarom, ja. Als je bezig bent met je hobby, dan is iedere dag vakantie. Zo noem ik het maar.
0: Inderdaad. Goed, Maarten, nogmaals bedankt namens de luisteraars ook voor je mooie verslag. En we spreken elkaar gauw weer. En als er wat te melden is, dan horen we elkaar. En nogmaals, een hele fijne week toegewenst.
1: Graag gedaan. Tot ziens, hè.
0: Ja, dat was Maarten Junten van de Shimano ploeg. Zoals u weet, altijd een mooi verslag. Van de Tour de France afgelopen seizoen. En daar zijn we altijd mooi mee op de hoogte. Zeker vanuit de ploeg. En we gaan ons opmaken zometeen alweer voor de klok van 1 uur. Maar eerst nog even het weer. En Demis.

Ja, dat is Demis Roussos met de vriend of de wind. Oftewel de vriend van de wind. We gaan eens even kijken hoe de wind staat vandaag. Want volgens mij waait dit nog wel een beetje. Maar goed, we gaan het tegelijk even bijpakken, moet ik zeggen. Het weerbericht van vandaag en van de week. Vanmiddag maakt de bewolking moet ik zeggen, in het westen snel plaats voor zonneschijn. Dus het is inderdaad nog wat bewolkt, maar het gaat nog goed komen zo te zien. In het oosten blijft het lange bewolkt en komen wat buien voor. Maar deze nemen in intensiteit af. Gedurende de tweede middaghelft komt de zon ook hier vaker voor. Het maximum ligt vandaag rond de 19 graden in het noorden en 21 tot 23 graden elders. Verder blijft de westenwind overwegend matig. Alleen pal aan zee kan de wind soms vrij krachtig zijn. Vanavond overal droog, schijnt de zon. Later in de avond, gedurende de nacht, trekken nog wat velden met middelbare wolken over ons land. De meeste wolken trekken over het midden en noorden, terwijl in het zuiden een hele lange, heldere periode is. De minima temperatuur ligt tussen de 12 en 18 graden. Vanavond staat weinig wind. Morgen dan, vooral morgenmiddag, schijnt de zon flink en regionaal ook met hoge wolkenvelden. Het maximale 23 graden in het noorden en 27 graden in het midden en in het zuiden rond de 30 graden. Dus het wordt een stuk warmer dan de voorgaande dagen. Met deze weersomstand is het heerlijk weer om even naar het strand te gaan of een bezoekje te brengen aan een meertje. Ja, je kunt ook gewoon op het terras gaan zitten natuurlijk. Smeer goed in, want tussen de 15 en 25 minuten kan je al verbranden. Morgenavond is er veel zon en vooral het noorden hoge bewolking. En in het zuiden verloopt de avond helder. Er is het een echte warme zomeravond met nog lang zomerse temperaturen van 25 graden. Tijdens de nacht naar woensdag koelt het in het noordoosten af na 17 graden. In de Randstad blijft het een beetje warmer met 20 graden. Nou, omdat het vrij vochtig is, deze nacht kan het ook plakkerig verlopen. Dan woensdag. En dan hebben we natuurlijk te maken met de vestingdagen hier in Elburg. En dat is wel fijn dat het een beetje lekker weer is. In ieder geval geen regen. Dan hebben we al een heleboel gewonnen natuurlijk. We krijgen te maken met wat warme luchtsoorten vanuit het zuiden. Hierdoor kan de temperatuur in Brabant en Limburg oplopen naar 35 graden zelfs. En de rest is het 32 tot 34 graden in de westelijke stranden. 32 tot 24 graden en aan de westelijke stranden is het een graad of 28. Wie op zoek is naar minder warm weer kan terecht op de Waddeneilanden, want daar ligt de temperatuur rond de 23 graden. De zon schijnt van 's avonds vroeg tot 's avonds laat. Er staat weinig wind en de nacht na woensdag op donderdag belooft dus een hoge heuse plaknacht te worden. Temperaturen die regionaal niet onder de 20 graden uitkomen. Nou, dan donderdag blijft het warm, zeer warm zelfs, tot lokaal 35 graden. In de kustgebieden is het iets koeler. Er is ook kans op een bui, maar dat is natuurlijk ook logisch. Nou, en dan gaan we nog even snel naar vrijdag en dan wordt het iets minder warm gelukkig. Dan rond de 25, 28 graden, ook zaterdag met wat bewolking, is het 21 tot 28 graden. Nou, dat is heel lekker weer en daar moeten we het ook zeker bij houden, want we gaan het de warmte tegemoet en dat is best wel eens lekker, maar 32 graden, 33, 35 hoeft voor mij ook weer niet.

0: Ja, dat is Cliff Richard met de Shadows, Summer Holiday. En het is inderdaad zomer en het is holiday voor heel veel mensen. En echt een vakantietijdperiode is er aangebroken. Ook voor mensen die op vakantie gaan naar buitenland natuurlijk altijd deze weekenden, moet ik zeggen. Waar natuurlijk ook heel veel file is en alles wat. We gaan er straks ook even naar kijken hoe het met de ANWB alarmcentrale staat. Of er wat file te melden is, maar we horen het allemaal. We gaan er in ieder geval even uit voor het journaal. Van de klok van 1 uur. En dan zijn we weer bij u terug met het tweede uur van middagmatinee.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren, voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijsoord 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Middagmatinee met EB.

Ja, dat was Tracy Ullman met Breakaway. En dan zijn we mee begonnen met het eerste nummer hier in het tweede uur van middagmatinee met EB. Goedemiddag, welkom hier op de maandag 27 juli alweer. Ja, eerste uur zitten er al weer op. We zijn begonnen om 11 uur. En natuurlijk daarvoor had we het daar ook al met Dries Smit. Maar in ieder geval vanaf 11 uur was wat sport. Maar de sport hebben we een beetje verdeeld over alle uren. Want anders komt het niet helemaal goed. Want we hadden ook nog de Nijmeegse Vierdaagse. Gaan we straks ook nog even naar kijken nog. Zeker naar de ontwikkelingen die zijn geweest voor de mensen die ergens voor een goed doel hebben gelopen. Wat we vanavond ook in de uitzending krijgen in het programma WWW Wat Willen We Weten. Kom er nog even op terug. Ja, zoals gezegd, we hebben daar al wat aandacht aan besteed. Tour de France natuurlijk begonnen met het gedicht van Gijs van der Brink. Het voetbalgebeuren hebben we er even bij gepakt. De start van de competitie, wat natuurlijk nog even een paar dagen gaat duren. En niet te vergeten dat we natuurlijk ook de winnaar hebben nog van de prijsvraag van de Vierdaagse. Hoog was het gedeelte waar we stonden op Bergendal boven het NAP. Antwoord komt straks en ook de prijswinnaar. We hebben Maarten al aan de lijn gehad van de Shimano-ploeg over de Tour de France natuurlijk. En we zijn ook nog bezig met een uitzending terug te luisteren van de Vierdaagse. En dat was onder andere Bed Draaien met onze grote vriend Bart van Dijk. De uitzending van afgelopen donderdag. We gaan kijken of daar nog tijd voor is. Zo niet, dan gaan we gewoon verder met de programmering zoals die bedoeld is. En dat betekent dat we hier in een tweede uur beginnen. Na de klok van 1 uur, 10 over 1 zo'n beetje. Meestal rond die klok van die... Rond de tijd van die klok moet ik zeggen en meestal Rini aan de telefoon. We gaan eens even kijken of dat gaat lukken. En dan praten we over een ander sportonderdeel en het is de Formule 1.

0: Ja, dat was Henkie Wijngaard met de wagen volgeladen. En ja, wie de wagen ook volgeladen heeft, tenminste, dat denk ik. Of hij is natuurlijk niet op pad, dat kan ook. Hè, want als hij wel op pad is, dan moet hij even langs de kring lopen om de wagen vol te gooien. Maar of dat vandaag ook het geval is, gaan we vragen. Rini, goeiedag.
1: Ja, goedemiddag, Edward.
0: Ja, vandaag ook de wagen volgeladen?
1: Nee. Oh. Nee. Als goed is, zijn ze wel aan het laaien vanmorgen. Dus,
0: okay.
1: Maar vandaag doen we een dagje thuis.
0: Thuisdag. Oké, okay, nou mooi. Geen boodschappen dus?
1: Nee, geen opdrachting tot nu toe.
0: Mooie rustdag. Ja, goed, ja. Rini, gisteren ook een rustdag gehad of heb je fanatiek Formule 1 gekeken?
1: Ja, zeker. Dat slaan we natuurlijk niet over. Want ja, de dames wouden gaan winkelen in Emmen.
0: Ja.
1: Ja, dat is prima, maar dan voor de tijd wel even een kroegje uitgezocht waar de Formule 1 gedraaid werd. En die werd daar volop gedraaid op 3 schermen, dus dat was goed bij te houden in ieder geval.
0: Kon niet missen dus?
1: Nee, zeker niet.
0: Okay.
1: En een fantastische mooie race gezien.
0: Ja, ook helemaal gevolg van begin tot einde, of waren er ook wel stukken bij dat je denkt, nou, ik heb het wel even gezien, ik ga even een rondje wandelen, kom weer terug.
1: Ja, af en toe maar even buiten roken, dat mag tegenwoordig niet meer binnen, geloof ik.
0: Oké, ja, snap ik. Goed, ja, dan gaan we even naar de Formule 1. Het was voor Max even spannend, want de kwalificatie ging niet zo goed, dacht ik.
1: Nee, ja, uiteindelijk op 4e startplek is niet zo verkeerd natuurlijk. En hij stond dan ook aan de goede kant eigenlijk. Dus dat voordeel had hij alweer. En hij was heel goed weg met de start. Pakte er gelijk een. En ja, de hele race was spannend. McLaren die was weer helemaal, vooraan bezig. Zowel Norris als Piastri. Alleen Piastri is niet gefinished, want de motor liep stuk.
0: Ja, dat is al nu een paar keer gebeurd dat er een motor stuk liep. Je verwacht eigenlijk niet meer in deze in die Formule 1, zeg maar, waar de high-tech zo hoog is met 800 monteurs per team, dat er dan nog een motor stuk gaat, hè?
1: Ja, maar goed, het wordt ook het uiterste van het uiterste gevraagd natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dan zit je op het randje.
0: Kan gebeuren.
1: Qua uithoudingsvermogen van alle onderdelen.
0: Ja, ja. Ja, mooie wedstrijd. Inderdaad, Verstappen die kwam ook niet in de buurt van de eerste plek, denk ik.
1: Nee. Norris was hem veel te snel af. En dan wel een mooie actie met Hamilton inhalen. Dat geniet ik van. Dat vind ik mooi.
0: Mm-hmm.
1: En nou, uiteindelijk tweede geworden. Dus een hele goede prestatie weer.
0: Ja, hij gaat weer wat punten erbij pakken. Voor Norris was het de eerste keer dat hij, sinds dat hij wereldkampioen is, als eerste over de finish komt.
1: Ja, dus misschien hebben ze daar het lek ook weer boomwater gehaald. Want ja, de McLaren gingen als een speer, maar ja, eentje niet. Die haalde het niet, helaas.
0: Ja, mooi dat spanning ook weer een beetje terug is. Alhoewel die Antonelli, ja, die staat op een gegeven moment vijfde, zesde of weet ik veel. Maar die komt dan toch weer op het podium, die jongen.
1: Ja, hij werd uiteindelijk derde. Dus nee, hele goede prestatie weer. En ja, zijn teammaat Russell, die zat wat verder dan achter de toe. Die kon het niet bijhouden.
0: Ja. Even naar de standen nu. Die Antonelli, ik zal het er even bij pakken. 2.19. Hamilton, die komt in de buurt. Of in de buurt. Ja, is het een mooie tweede positie. 169. Russell 160. Zit een beetje dicht bij elkaar. Dan Leclerc op 138. Norris 128. En dan Verstappen 109. Nou, Verstappen die komt denk ik niet meer in de top 2, denk ik.
1: Nee, denk ik niet. Maar ja, halverwege de seizoen, dus er kan van alles gebeuren.
0: Kan alle kanten op, ja, als er een paar uitvallen en hij pakt 25 punten elke keer, dan ben je er ook zo weer natuurlijk.
1: Ja. Ze hebben nu bouwvak, want 23 augustus, dan is de eerste weer. Dus dat moeten we even een maandje op wachten. En dan is het in Zandvoort voor de laatste keer.
0: Ja, gaan we zo nog even over hebben. Je hebt het over de bouwvak. Jullie in de Citybar hadden ze ook bouwvak vrijdag, geloof ik.
1: Ja, als ook bouwvak barbecue.
0: Ja.
1: Net als bij heel veel bedrijven. Want dat is toch wel eens een beetje
0: traditie.
1: Een van de bouwvak hier. Sommigen werken nog een weekje door. Maar er zijn er genoeg die al een weekje eerder gaan.
0: Ja, gezellige boel dus. Dus we hebben ook in de motorsport. Hebben we daar ook bouwvak of alleen in de Formule 1?
1: Nee, dat was ook stop. Want dat was afgelopen weekend niet. En 9 augustus is de eerste weer in Engeland.
0: Ja, en Osjes Leven van het weekend, aankomend weekend ook, hè? Ook er wordt gereisd met Levi.
1: Ja, klopt. En Jeroen is vorige week met Levi en de trainer van hem naar Spanje afgereisd. En daar hebben ze een paar dagen goed kunnen testen in ieder geval.
0: Ja, een training goed voorbereid en het is ook geslaagd, heb ik begrepen. En ze zijn natuurlijk benieuwd hoe het aankomend weekend gaat, want daar gaat Jeroen ook mee, heb ik begrepen.
1: Dat denk ik wel, ja. Die gaat alleen maar mee als hij de kans krijgt.
0: Ik heb hem een plekje beloofd in mijn camper, dus hij is zeker gegarandeerd op een plekje.
1: Nou, dan komt dat helemaal goed. En, ze zijn iets eerder weggegaan daar, want het was dik in de 40 graden. Dat was bijna niet te doen.
0: Nee.
1: Maar goed, ze hebben toch heel wat rondjes kunnen maken in ieder geval.
0: Ja. Het is ook gevaarlijk daar in die buurt, hè? Want in Frankrijk en Spanje heel veel bosbranden ook, hè?
1: Ja, precies. Maar ik heb er niks over gehoord, dus ik denk niet dat we in dat gebied zaten in ieder geval.
0: Nee, nou, het is ook niet te hopen, anders moet je zo snel mogelijk wegwezen, want het is wel een gevaarlijke boel, daar heb ik wel begrepen.
1: Ja. Het is erg droog daar allemaal.
0: Dan kun je beter hier in het Veluwebeer met de kont in het water zitten, lijkt me beter.
1: Ja, precies, of hier in de graag.
0: Of van de haven. Nou Rien, dat is het wat betreft Formule 1 en motorrace ook. Ja, we gaan inderdaad bouwvak. Verder nog wat te melden voor de bouwvak. Sportief gezien denk ik de eerste twee weken niet.
1: Nou ja, goed. We kregen vanmorgen alweer de eerste app in de groepsapp van de Lichtjes Tour. En die datum is alweer vastgezet op 21 december.
0: Oh.
1: Een hele tijd. Maar goed, dat moet ook allemaal weer vroeg genoeg aangevraagd worden. Ja. En dat soort dingen. Dus het begin is er weer voor de Lichtjes Tour in ieder geval.
0: Extra veiligheidsmaatregelen in verband met het ongeluk?
1: Ja, er komen wel iets meer eisen bij, maar ja, dit was niet te voorkomen, joh.
0: Nee. Verder hoor je daar weinig van, trouwens.
1: Je hoort er heel weinig meer van.
0: Dat is misschien maar goed, hoor.
1: Nou, goede kennissen van ons, die waren er ook bij betrokken. Dus die houden ons nog wel eens op de hoogte van hoe en wat. Maar dat gaat langzaam beter in ieder geval.
0: Nou, mooi. Goed, dan gaan we daar maar vanuit dat de goede kant op gaat. En dat het ook dat het doorgaat. En dat het niet meer nog een keer gaat gebeuren. Zo'n raar ongeluk. Want iedereen was natuurlijk van slag af toen. Hè, denk wat gebeurt.
1: Ja. Het werd van alles gespeculeerd over aanslagen. De hele wereld belde naar Marco. Van hoe en wat. Maar die zijn allemaal doorgestuurd naar de persvoorlichter. Want die... neem alles op en zo, want die mensen van de media, die ken je wel, die verdraaien nog wel eens de boel. Dus.
0: Ja, niet alle media natuurlijk. Je hebt ook wel lokale media die dat niet doen natuurlijk. Hè?
1: Precies, er zijn uitzonderingen, dat is zo.
0: maar mooi dat...
1: Verder, we hebben de eerste vestingdag gehad, afgelopen woensdag. En dat was niet zo heel erg druk overdag, maar... s'avonds veranderde dat helemaal, want

0: uiteindelijk wordt de buit dan weer verdeeld.
1: Ja, nou, dat is een goede zaak. Ik zit al vanaf mijn 16e in ongeveer al die besturen. En ik heb het hele leven al gezegd van dat dat eigenlijk de enige oplossing is om snallen daar de hele vismarkt te voorzien van eten en drinken. En één muntenpunt en delen de boel met snallen. Dan is een mooi succes. Nou, blij dat het nu eindelijk zover is.
0: Ja. Nee, het is, ik ben er ook even bij geweest en het was prima. Het was een leuke band, was er trouwens op de knip. En ja. Nu is er een, aankomende woensdag is er een DJ die disco draait en classic. En er stond bij vanaf met vinyl draaien ze, maar dat bedoelen ze LP's mee, denk ik, of niet?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ze gaan niet met spijkerbroek of zo doen.
0: Nee, precies. Nee, en Ome Bert is ook een trouwe luisteraar trouwens. En die heeft een tabbert caravan omgebouwd naar een foodtruck. En die stond aan de overkant bij een IJzeren Radijs als verkoopwagen met vis. En er werd ook vers gerookt daar aan de overkant. En hij had er dan een all-time trekkertje van Verweijen voor staan. Dus dat was een mooie geheel bij elkaar in ieder geval.
1: Ja, ik heb het gezien. Was zeker een mooie. En ook heel snel in elkaar gezet, die tabbers. Want hij had hem gekocht en moest hem nog even slopen. En weer opnieuw in elkaar metselen. En dan ook nog de kleur erop. En is allemaal op tijd gelukt. Ziet er mooi uit. En als het nog functioneel is, nou wat wil je nog meer dan? Hè?
0: Ja, toch. Dat is allemaal goed. Picobello verlopen in ieder geval.
1: Ja. Goed, dan hebben we nog aankomende woensdag de tweede. En we geloven dat we 5 van die vestingdagen hebben. En dan zit het spektakel er ook weer op, hè?
0: Ja, dat gaat ook weer snel. Maar goed, het feest kan beginnen, zeg maar.
1: Ja. Goed, dan gaan wij ook weer verder, Rini. En tenminste, of er mocht nog wat verder onderwerpen zijn. En anders gaan we gewoon naar de groetjes doen.
0: Ja, nou, de groetjes laten we dat maar doen dan. En Ombed is net al genoemd. De asfaltlui, die zijn allemaal een beetje op vakantie, heb ik begrepen. Maar ze draaien nog wel door. Maar de Rins is in ieder geval op vakantie, dat weet ik wel. Maar in ieder geval ook die kant op mannen bijgek, die genoemd of niet, weet ik niet meer. Maar Van Weijen Boys in ieder geval. En ik weet niet waar je me al gedraaid hebt, want ze hebben voor Van Weijen een speciaal liedje gemaakt.
1: Ja, ik heb er nog niet op zitten. We krijgen het niet voor elkaar hier, maar we gaan het even uitzoeken.
0: Oh, nou, dan komt die van de week wel een keer uit. Ja. Dat komt wel goed. En goed. Verder de mensen van Kariander bij de firma Orang. En Volek natuurlijk, Wieringhuizen. En iedereen die verder luistert momenteel, zou ik zeggen eigenlijk.
1: Goed, hartstikke mooi, Rini. Dat gaan we zeker doen. En inderdaad, en Jack heeft weer een mooi nummer uitgezocht. Speciaal voor alle luisteraars natuurlijk. En dat gaat om de liefde. Daar houdt Jack wel van. Jack is nogal gauw verliefd. En hij vindt de kaarten mooi. En dan zegt hij, ja, het is weer de kleur van de liefde. Het is echt een man die houdt van de liefde. En dat is mooi. En daar gaat het nummer ook over. Hoe gaat de liefde door René Vroer en Welen? En dat gaan we er even achteraan draaien. Rini, bedankt voor dit moment weer. En mocht er nog wat te melden zijn, dan spreken we elkaar vooraf. En anders misschien volgende week maandag weer.
0: Gaan we zeker doen, Egbert. En fijne uitzending.
1: Dankjewel. Goed, dat was Rini Wolf. Zoals u van ons gewend bent. Altijd op na de klok van 1 uur. En het nummer is zoals gezegd René Vroger met Welen. Hoe de liefde gaat. Aangeboden door Jack Overtrek. En Joop Kussensloop.

0: Ja, ik was even met de techniek bezig, want we moeten hier van allerlei maatregelen treffen om bepaalde geluiden, in ieder geval bestanden, binnen te halen. En dat heeft te maken met de Vierdaagse. We hebben natuurlijk het eerste uur ook al even erbij gepakt. Dat in het programma van Bart van Dijk, 's morgens tussen 9 en 12. Het programma was vanaf Bergendal, het hoogste punt daar van de Vierdaagse, de derde dag. En dat is de Zeven Heuvelen lopen. En daar stonden wij met het radio gebeuren met de lokale omroep. En daar was ook een prijsvraag. En die prijsvraag was van hoe hoog is het hoogtepunt daarboven. NAP daar in Bergendal waar wij stonden. En dat was 95 meter. En dat had, er waren heel veel inschrijvingen trouwens. Het kon allemaal via een mailtje worden beantwoord. Of tenminste de aanmeldingen. En daar zijn er heel veel van binnengekomen. En de winnaar was daar. Bert Bossenbroek staat ook op onze site. De foto's staan ook op onze site van ons. En ook de huldiging van afgelopen zaterdag. Om 6 uur op de Vismarkt. Alle lopers, de Vierdaagse lopers. En niet alleen Nijmeegse, maar ook de Vierdaagse van Apeldoorn lopers waren erbij. En ook onze penningmeester. Als het goed is, hebben we daar ook nog een fragmentje van. Ik zal hem er even bij pakken. Kijken of dat gaat lukken. Want onze grote vriend Lammert, die liep al voor de 17e keer mee, volgens mij.
1: Niet 1 keer overslaan.
2: 2 keer in coronatijd.
1: Ook nog. Klasse. Applaus voor Lammert.
2: En we hebben ook nog de maand geleden Alkmaar gelopen, de Vierdaagse. En volgende maand gaan we Zuid-Limburg lopen.
1: Kijk, Lammert heeft er geen, die kan er wel, die lust er wel soep van. Hè?
0: Ja, dat was onze penningmeester Lammert die voor de 7e keer meeliep. Ja, het fragment is niet helemaal optimaal, maar goed, we konden even iets van horen. 17e keer mee en die loopt niet alleen de Nijmeegse Vierdaagse, die loopt volgens mij elke dag allerlei rondes. Een topfit man en een hele fijne collega en zeker goede bestuurder hier bij de lokale omroep die ervoor zorgt dat de centjes op de goede plek terugkomen. En zeker dat we dus ook hij is niet alleen het Engel bewaren, maar vooral de centen bewaren moet ik zeggen, want hij houdt het heel goed bij, altijd keurig netjes en dik in orde. Dus dat was Lammert van het bestuur van de lokale omroep. Die gehuldigd werd ook net zoals alle andere 20 mensen die daar waren. Er waren ook heel veel mensen niet. Er waren natuurlijk ook mensen ziek. Er waren mensen afgehaakt. Er hadden mensen niet uitgelopen. Dus dat heb je allemaal. Maar dat kunt u in ieder geval allemaal bekijken op onze website loomedia.nl. Daar staan ook de foto's op met de huldiging van afgelopen zaterdag. We hebben ook nog twee groepen die voor een goed doel gingen. Dat waren dames uit Oldenbroek of Oosterwolde geloof ik. Die dan voor een rolstoelfiets gingen. Daar gaan we vanavond ook mee praten. Die komen nog in onze uitzending vanavond om 6 uur bij het programma WW. Bij Rob Taconis, Egbert Bos en ook Hendrik Scholt en Gerard van der Bos. Die hebben ook gelopen voor Walawi. En daar hebben ze €13.000 voor opgehaald. Of die in de uitzending komt, is nog niet helemaal bekend. Maar we gaan hem zeker erbij pakken vanavond. Dus blijf luisteren naar Lou FM.

Dat was de King zelf, de guitarman van Elvis Presley. En daarvoor was Maywood Standing in the Twilight. Het is inmiddels alweer 2:30 geweest, oftewel zelfs 2:50. En dat betekent dat we nog een kleine 20 minuten te gaan hebben hier op vandaag op lokale omroep. Oftewel middagmatinee met EB. Nou, we zijn er zoals gezegd om 6:00 weer. En dat onderwerp wat ik net al meldde, dat gaat over een elektrische rolstoelfiets voor het woonzorgcentrum De Hulle in Oldebroek. Daar liepen dus drie dames voor als goed is komen die vanavond in de studio om 6:00 tussen 6 en 7 in het programma WW. Dat zijn de zussen Gerry van Hattem en Ina van den Goor en Linda van Horen uit Oldebroek. En die liepen dus de Nijmeegse Vierdaagse mee, speciaal voor dit doel. Oftewel, ze hadden dat voor die tijd nooit met z'n drieën gedaan. Alleen maar voor dit doel hebben ze speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse een onderwerp, het goede doel, eruit gehaald. En dat was dus een rolstoelfiets. Ja, de bijdrage die ze dus gedaan hebben, de deelname moet ik zeggen, die heeft geholpen om een aanschaf te doen voor die fiets en voor het woonzorgcentrum De Hulle in Oldebroek. En die stoel, de fiets, rolstoelfiets, kost 100, nee, die kost 10.000 euro. En met deze vierdaagse is inmiddels 9.200 euro ingezameld. Dus met die fiets kunnen de bewoners samen met familieleden of begeleiders veilig naar buiten opnieuw genieten. En van het gevoel van fietsen. Dus de zussen kijken trots terug op die vierdaagse. We zijn zo trots dat alle support dat we dit hebben mogen ontvangen al ruim 9.200 euro. Nou, dat kunt u kunt ook een kleine bijdrage leveren. Want ze moeten er 10 hebben, dus er moet 800 bij. Dat kunt u doen door ik kies voor een ander doel. Zo heet die website. De Vierdaagse Sponsorloop van Gerry van Hattem. U kunt het ook gewoon zien op onze site, zoals al eerder vermeld, loomedia.nl. En dan onder de afdeling Elburg. En daar staat succesvolle finish van de zussen van de Vierdaagse.

Ja, echt zo'n mooie zomerrit waar je altijd, als je deze geluiden hoort van de Beach Boys surfing, dan denk je natuurlijk altijd aan het gezellige strand, het Veluwe strandbad, waar je altijd mooi kon surfen vroeger. En vooral in die tijd toen, zelf toen je jong was, toen ging je daar lekker naartoe. Of eerst met je moeder, later zelf met je vrienden op de fiets en dan lekker surfen daar op het strand. En dan hoort dit nummer erbij, de Beach Boys. Altijd, als je dat nummer hoort, ik had dat vanmorgen met Aad ook nog over sommige nummers. Als je dat hoort, dan denk je gelijk weer terug in de tijd. En die tijd was echt zorgeloos en mooi en echt een zomergevoel. En dat krijg je zeker met dit nummer. En natuurlijk heb je dat ook als je de radio aanzet, natuurlijk hier op de lokale omroep. Dan heb je datzelfde gevoel, want dat kan niet anders, want ik voel het ook. Kan het, logisch, zegt Cruijff. We gaan vandaag eens even kijken. Het is inmiddels nog een minuutje of 12 te gaan, zie ik. Voor dat de tijd hier weer voorbij is wat betreft dit programma. Middag matinee met EB op 2. Tot en met 2, moet ik zeggen. Hier bij Lou FM. We gaan eens even kijken. Vanmorgen zijn we begonnen zoals u gehoord had. En zelf misschien ook meegekregen al als u vroeg wakker was. Om 7 uur de ochtendspits van Dries Smit. Tot en met 9 uur, daarna was Aad Wit daar aan de beurt. We hebben wat wisselingen daar gehad in de programmering, omdat Aad nog wel druk was op andere fronten, maar die wilde toch graag het studio gebeuren door blijven doen. En dan heeft ze gezegd, nou dan doe ik het morgen, 's morgens tussen 9 en 11 uur. En dat is ook vanmorgen weer gebeurd, live Aad hier. Aad gaat wel weer op vakantie en dat is natuurlijk ook logisch, want zijn schoonmoeder wil dat hij vindt het leuk dat hij toch even meegaat. Nou, dat doet Aad natuurlijk ook. En vandaar dat hij er niet helemaal is van de week, maar ik heb begrepen vrijdag wel weer. En dan vanuit zijn eigen mobiele studio. Dus wat dat betreft kan Aad gewoon doorgaan wat betreft de programmering. Wat ook doorgaat is, zoals al eerder vermeld, het programma WWW. En dat is om 6 uur. En dat is met Rob de Koning, Egbert Bos. Met natuurlijk wat mensen over de goede acties. De bedoeling van de goede acties voor de Vierdaagse. En dan daarna Maarten Seibel, die is achter het orgel weer met de Aards van Eeuwigheid tot Eeuwigheid, moet ik zeggen, Aard Duis van 8 uur tot 9 uur. En dan Tutti Frutti, oftewel Harry Hollander met Adriaan Brunning, die zijn er om 9 uur tot en met 10 uur. En dan hebben we de Diep in de Gedachten met de nagedachtenis, of de nagedachten moet ik zeggen, met Herman Diepes, die ja, die praatjes ooit slapen. Een soort Jan van Veen, Candlelight, dus blijven luisteren hier op Lou FM.

0: Ja, ik laat hem zelfs helemaal uitlopen tot eind. Want ik vind het een prachtig nummer van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ja, soms kun je van die nummers horen. En of iemand zelf schrijven. Ook knap als je een nummer kunt maken. Die je altijd, ik weet niet of ik hem emotioneel niet, maar wel prettig voelt om die te draaien. En het voordeel is natuurlijk ook als je hier in zo'n mooie studio mag zitten om zelf de muziek uit te zoeken. En alles wat je hier wilt laten horen, allemaal mogelijk is. Dus voor degene die denkt van nou, dat wil ik ook graag zo zeggen, meld je aan als vrijwilliger. Er zijn nog wel uurtjes of momenten over dat u zelf ook uw eigen programma misschien een eigen muziek kunt maken. Wij staan altijd hier open voor meerdere vrijwilligers. Nou, waarom hebben we dat ook nodig? Het zit natuurlijk ook in de vakantieperiode en die is inmiddels ook al aangekomen. En dat betekent dat ook wel verschillende programmeringen wat anders verloopt dan normaal. Maar dat kunt u allemaal zien op onze website. In ieder geval morgen is Dries Smitten weer met Ochtendspits tot 9 uur. En daarna uiteraard Bart van Dijk met zijn muziekmuseum aankomende 3 dagen. Dinsdag, woensdag en donderdag. We gaan nog even kijken naar de ANWB, hoe het zit bij de alarmcentrale. Want het is natuurlijk heel belangrijk, de files, vooral met de vakantieperiode, waar je wel of niet langs moet. We gaan even luisteren nog.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijsoord 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nou, dat is mooi. Goed, dat hebben we ook weer gehad. En dit maakt ons tevens een eind aan het nieuwe gebeuren voor de programmering hierna. En dat betekent dat we dus gaan overschakelen op de muziekcomputer. Want dat staat hierachter. En wij gaan ons even opmaken voor een middagje wat anders doen. En dan zijn we er straks natuurlijk weer rond de klok van 6 uur. Dus dan zou ik zeggen, ik wens u nog een hele fijne luisterdag. Veel plezier. En hopen dat u nog even in het zonnetje kan zitten. En we sluiten af met de prachtige zomerse klanken van de Kumbai Dance Band. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vesting en Knoop het Eemnes 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoop het Grijsoord 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand. Toen is hij van het koortje gestuurd.

dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij, je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed, één bosbrand in de week. Als hij dronk werd hij eerst wat zwaarmoedig, maar daarna dan sloeg hij het café kort en klein. Toch had hij een hondje, dat is nu

zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Hij had een auto gestolen, daarmee reed hij heel hard door de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De bralie verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed

altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk korte file op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Net geen 5 minuten tussen Hoevelaken en Barneveld. Er is wel 1 rijstrook dicht, de rechterrijstrook. En dat komt daar door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Egbert achter het glas, die gaat heerlijk meepraten. En Rob achter de andere microfoon. En we gaan eigenlijk vanavond praten zoveel mogelijk, denk ik, over de Vierdaagse in Nijmegen. Egbert, jij bent er geweest ook, hè?
2: Ja, we zijn er. We hebben een live uitzending gedaan vanaf donderdag. En woensdag vertrokken, woensdagmiddag. En vrijdagmorgen weer teruggekomen. En was een mooie liveverslag. Was wel moeilijk, want er was geen bereik, zeg maar. Je had in plaats van 5G, had je geen 4G. We hadden gewoon 0G.
1: Ja, hoe kwam dat?
2: Omdat er 30.000 mensen op zo'n top voorbij komen.
1: Een beetje opschroeven.
2: Ja, maar dan nog gewoon ook geen lopend niemand had. Dus er moet wel heel iets anders gebeuren. Willen we dat op een goede manier kunnen? Nou, ik had per ongeluk de goede telefoon, twee telefoons bij me, één van de Lou. En daar zag ik op een gegeven moment, toen ik wat wegliep daar van die berg, zeg maar. En dan liep ik, ik moest ook per ongeluk een straatje in. En dan kwam ik trouwens ook nog een of de hoofd van de Vierdaagse tegen. Maar toen ik daar inliep, toen had ik nog iets bereikt. En toen kon ik Geert-Jan Mulder nog even weer bellen in de uitzending. Ja. Met mijn gewone telefoon, dus niet het Loes-systeem. En dat vond ik ook wel fijn, want Geert-Jan Mulder die kwam speciaal voor mij, voor de uitzending, zeg maar, hier naar de studio tussen 2 en 4. Ik denk, ja, dat is ook vervelend. En je kunt ook niet bellen dat je niet kan bellen.
1: Nee,
2: maar dat was echt wel een drama. Gelukkig ging het 2 keer goed. En daar heb ik nog ook opnames van. En vooral van de mensen die bij de bezemwagen liepen of achter de bezemwagen. Maar mooie Vierdaagse. Die derde dag is ook een mooie dag. Tenminste, voor ons dan, niet voor de lopers.
1: Ja, was op de derde, dat donderdag.
2: Ja. En dan moeten ze ook echt de berg op, hè, berg en dal. En dat zijn echt zware klimmetjes. Voor ons niet, wij staan daar boven op die berg, op het hoogste punt, dus zowat 100 meter boven het NAP.
1: Ja.
2: Heel mooi. En,
1: maar toch niet te bereiken?
2: Nee, niet te bereiken, nee. Er stond wel een hele grote mast achter ons, en waar die van is weet ik niet, van de Duitsers vroeger, want er zat ook een bunker waar nog een heel verhaal bij stond, dat de Duitsers bovenop gezeten hadden. En ingezet in die bunker. Dus misschien kunnen we stiekem dat Dries vond. Ja, die antennes even kan.
1: Ja, ik weet niet. Vroeger heb ik ook een sportevenement gehad. En was bij badminton ook. En dan is het wel zo. In een sporthal weliswaar. Als dan de NOS begon uit te zenden live. Dan waren ook alle mobielen waren gewoon over. Was gewoon weg.
2: Ja.
1: Het wordt gewoon weggetrokken op de een of andere manier. Dat is.
2: Ja, nu kwam het echt door de lopers. Hè. En alle lopers hebben natuurlijk dat bij draaien. Dat was mijn. Collega omroepen, zeg maar, presentator, die was mee. Omdat hij ook ervaringsdeskundige had, was als loper van de Vierdaagse. Alleen dat te laat ingeschreven, kon niet meedoen. Zodoende zijn we ook met z'n tweeën die kant op gaan, denk ik, wil gelijk een verslag doen. Maar in ieder geval, die heeft dan een soort laptop of iPad, weet ik veel. Maar in ieder geval, die kan zien waar alle lopers lopen, die wij ook interessant vinden.
1: Die kon het ook niet zien natuurlijk.
2: Ja, dat ging, zeg maar, tot bij Bart van Dijk goed 's morgens, want er kwam een verdwaalde loper voorbij. Maar ja, toen na 1 uur die massa kwam, ja, was afgelopen. Maar die lopers kunnen zelf dan ook niet meer elkaar volgen en zien, snap je?
1: Anders kunnen is dat ze bij een of andere niet goed in de klauwen hebben, zo zie.
2: Ja, ik weet het niet. Het kan ook weer dat er te veel mensen op één hoop op dat moment zitten. Maar ja, dat is natuurlijk bij de hele Vierdaagse. Dus het is goed afgelopen. Als we wel weer gaan, moeten we eens even kijken. Misschien kunnen we bij de KPN wat regelen dat we of een live uitzending kunnen doen met een streaming of zo, dat we toch een goede internet, want er zit wel goede internetverbinding. We hebben dat altijd met televisie aan de overkant. Ja. Die man die werkte bij zo'n soort bedrijf, zeg maar. Dus die had de allerbeste internet. Mochten we in de router indrukken altijd, toen ik met Bertus en Frans die televisie maakte. Dus hebben we nu geen gebruik van gemaakt. Zullen we misschien kunnen doen. Ja, er moet even naar gekeken worden. Want het is nogmaals vervelend. Ook voor degene die in de studio zit. Hè,
1: jezelf ook.
2: Ja, voor mezelf ook. Want je doet niet voor niks verslag. Dus als je dan niemand bereiken kan, ja. En ik vind het allerergste altijd dan, als je echt geen bereik hebt, dat je dan ook echt niemand kan bereiken om te zeggen dat je geen bereik hebt. Ja. Want die ander denkt van, nou, ik hoor die Egbert niet, waar is die nu?
1: Ja, waar is die nou? Zijn borrels te drinken of zo?
2: Nee, dat doen we nooit. Dat doen we na die tijd als het klaar is. Maar,
1: Zullen we even muziek luisteren? Wat heb je voor muziek staan?
2: Nou, we zullen eens even kijken. Dat begint met een dream.

0: Echt, met hoeveel mensen liepen er mee? 45.000?
1: Nee, 47.000 hadden zich ingeschreven. Ja. En uiteindelijk zijn er 42.137 mensen over de finish gekomen.
0: Die overige 5.000 afgevallen zijn niet gekomen?
1: Ja, nee, die zijn uitgevallen.
0: Ja, ja.
1: Want als ze niet komen, ja, misschien is er één niet gekomen. Mm. Nee, als ze niet kunnen of die komen, dan wordt het door de anderen ingevuld. Want er staan heel veel mensen op de wachtlijst.
0: Ja, ze staan gewoon op de wachtlijst. Ja. Ja. Dat is bij de Elfsteden. Daar sta je ook op de wachtlijst, denk ik.
1: Ja, ik wel, ja.
0: Hey, even wat anders. Ja, gelukkig is dat ook zo, maar verbaast me al een keer weer, hoor. Aanstaande afgelopen zaterdag in Berlijn was er een aanval op een aantal mensen waarvan één overleden was, geloof ik. En dan hebben we gegeven ogenblik. Gisteren hebben we een overval in. Nou, daar komen de gasten inmiddels aan. Nou, dat gaat helemaal goed. Volgens mij is dat Gerry.
2: Klopt.
0: Ja, en dat is Ina.
2: Ja, klopt.
0: Nou, kijk eens aan. Hebben de twee dames, in ieder geval de lopers van de Elfsteden, toch? Maar ik was even met een ander onderwerpje bezig. Nog even terug, wat ik net al ga. Afgelopen zaterdag was er een aanslag in Berlijn. Waar volgens mij in ieder geval één iemand overleden is. Gisteren was het in Amerika weer. En nu was het vanochtend weer in Parijs. Drie dames die doodgestoken zijn. Of neergestoken zijn, laat ik het nou zo zeggen. En als ik dan geef ogenblik zie dat, hoe heet het... dat we met, jij zegt 47.000, 43.000 rondgelopen hebben. In Nijmegen gebeurt er eigenlijk nooit wat.
1: Nee, dat klopt. Ik heb toevallig de voorzitter ook gesproken. Die voorzitter die kwam aanrijden op een straatje waar ik dus even naartoe liep. Omdat ik geen ontvangst heb. Toen zag ik een auto van de organisatie. Dus ik denk, ik loop er gelijk even naartoe. Dus er was een man die uitstapte. Ik zeg tegen die meneer, u bent van de organisatie. Kan ik je wat vragen stellen? Hij zegt, nou, ik kan beter even bij de meneer hier voor me doen. Want dat was de voorzitter van het, voorzitter van het bestuur van de vereniging De Vierdaagse.
0: Ja.
1: Heel aardige man trouwens. Wel ook een echte heer die daarvoor geschikt is. En die... Die heb ik dezelfde vraag zo'n beetje gesteld. Hij zegt, nou, het is echt inderdaad sfeervol. Alle mensen hebben de neus dezelfde kant op. Er gebeurt eigenlijk zelden of nooit wat. Er gaat wel eens een keer iemand overlijden. Daar heb ik ook gevraagd, daar hoor je nooit wat van. Daar hoor je nooit wat van. Hij zegt, nee, maar op 47.000 dan heb je altijd wel dat iemand uitvalt en daardoor overlijdt. Maar ja, dat is geen nieuws om te brengen. Dat kan ook gewoon gebeuren. Wel heb ik hem gevraagd over diegene die daar neergeschoten is in Nijmegen. En die had natuurlijk niks te maken met die hele Vierdaagse. Hij zegt, maar dat wordt natuurlijk vooral in grote kranten gelijk naar buiten gebracht. Hè? Nijmegen, Vierdaagse, iemand neergeknald. Nou, had niks met elkaar te maken. Dat ze dat aan elkaar koppelen, dat snap ik wel. Dat is ook sensatie natuurlijk. Maar even wat bedreigingen betreft, hij moet afkloppen. Maar hij zegt ook, ja, altijd is toch de sfeer allemaal de goede kant op. We hebben tot nu toe nooit geen problemen gehad. Wel, hij vroeg aan mij ook nog... Heb je ook nog andere acties gezien? Of ik ga even geen namen noemen, vlaggen. Maar in ieder geval, want daar was hij wel een beetje bang voor. Omdat Israël ook liep daar met een Israël.
0: Israël.
1: Ook het leger, of mensen van het leger volgens mij. Daar kan dus een contra-actie op volgen. En daar was hij eigenlijk, ik wil niet zeggen dat hij daar op zoek was. Maar hij wou wel even kijken of dat inderdaad het geval was. Ze nou heb ik niet gezien. Hij zei, nou moet er wel wat wezen. Maar tot nu toe hebben we daar geen last van, ook niet van gehoord. Hij zei, het is natuurlijk ook wel eens een demonstratie. Ook wij daar hebben mee te maken, want zo'n groot evenement met zoveel toeschouwers en ook op televisie. Hij zegt, dat is niks mooier om daar te demonstreren. Hij zegt, we hebben ook boeren gehad in die tijd, die wou ook demonstreren. En daar hebben we contact mee gehad met de organisatie. Jongens, allemaal prima, je mag voor mij de hele, alle weilanden overdag staan, ballen voor de weg. Want wij gaan gewoon doorlopen, wij moeten doorlopen, anders kunnen we vandaag
0: niet.
1: Nee. Dus hij zegt, dus helemaal goede vrienden. Zelfs jouw eigen familie als boer, misschien als dochter of zo, loopt ook mee. Dus verziekt het ook niet voor hen. Nou, zeggen, zo hebben we dat altijd geregeld en afgesproken. Dus dat is, wat dat betreft is dat goed. Maar je kunt natuurlijk niks van zeggen, Rob. Want vanzelf loopt er een halve zool op zo'n brug. En die hebben een bommetje bij zich en iedereen ligt plat. Dus volgens mij kun je dat niet voorkomen. En ik moest nog even erbij zeggen, want ik zeg nou tegen die meneer, je hebt ook genoeg organisatie, hadden heel veel vrijwilligers beveiligd. Hij zegt, we hebben eigenlijk wat politietekort, zei hij. Ik zeg, nou dat kan ik me niet voorstellen, want ik heb nu al 4 groepen politieagenten die zien lopen hier. Dus er loopt al 120 man mee daar met die Vierdaagse. Ik zeg, die kunnen toch in plaats van vrij nemen gewoon aan het werk. En hoorde zaterdag bij ons op de uitzending, toen wij in Elburg de huldiging aan, dat iemand vertelde dat die politieagenten wel in functie zijn. Dus dat betekent, die lopen allemaal mee.
0: Ja.
1: Maar mocht er echt iets gebeuren, dan gaat de zorg is vooruit. Ik dacht, misschien hebben jullie het wel verteld of even de dames, maar die waren er zaten ook bij. En die dames die waren ook guldig, maar die hadden ook een goede actie. En die zitten nu bij jou, Rob.
0: Ja, Ina, vertel. Ja, jullie hebben allebei de vierdaagse gelopen. Voor het eerst of al een aantal keren?
3: Voor het eerst.
4: Ja?
3: Ja, met z'n drieën. We hebben nog een zus.
4: Zusje, drie zussen.
3: Ja, de drie zussen. Voor het eerst alle drie debutanten. En ook op verschillende manieren hebben wij ons kaartje gekregen.
0: Vertel.
3: Ik was gelijk bij de eerste inschrijving. Dat je mocht inschrijven. Binnen 10 minuten had ik mijn kaartje. Ina kon er niet tussen komen.
0: Nee.
3: Dus Ina mag zelf vertellen hoe zij aan haar kaartje is gekomen. En onze derde zus heeft nog later een kaartje gekregen van iemand die hem gevonden had en zelf niet wou lopen. En zij kon hem overnemen en kon nog op haar naam overgeschreven worden.
0: Oké. En Ina?
5: Ja, en wij waren, omdat ik geen kaartje had, op alles wat voorbij kwam qua goede doelen gingen wij reageren. En op een gegeven moment, dan zakt de moedje in schoenen en denk ik, ik ga echt geen kaartje krijgen. En de dag erna werd ik gebeld door iemand die ik gemaild had, door het Radboud Oncologie Fonds. En die zeiden van, je hebt ons gemaild, je krijgt een wildcard. Dus ik heb me eigenlijk voor dat fonds gelopen en daarnaast mijn zussen ondersteund natuurlijk met de rolstoelfiets. Want ik heb ook geld binnengehaald gewoon voor het Radboud.
0: Want hoe zit dat? Je schrijft in voor de vierdaagse. Dan moet je snel erbij wezen, blijkbaar.
3: Ja.
0: En dan is de eerste 45.000 of 48.000 worden toegelaten.
3: Ja.
0: Of zijn het ook 4 organisaties voor de kaarten?
3: Ja, 4 de organisaties zijn ook heel veel kaartjes. Mm-hmm. Voor de goede doelen allemaal.
0: Ja,
3: er zijn ook heel veel kaartjes.
5: Nee, ze hebben in totaal 47.000 plekken, zeg maar.
0: Ja.
5: En ze hebben een beetje in groepen ingedeeld wanneer je in kan schrijven. En wij als debutanten zaten in de laatste groep. En er waren nog 2500 kaartjes. Maar dan zijn er wel verschillende goede doelen die een paar kaarten hebben.
0: Ja,
5: op die manier kan je nog aan een kaartje komen. Of winnen. En zo had dus iemand ook een kaartje gewonnen. Maar dan moet je dat binnen een week op naam zetten. En diegene had het nog niet op naam gezet. En die mocht toen in overleg, mocht mijn zusje dat op naam zetten.
1: Ja, wat ik zelf een beetje vreemd vind in dit verhaal. Dat als je bijvoorbeeld 11 steden toch hebt. En er zitten zeg maar ook 100.000 of een paar 100.000 mensen ingeschreven. En er moet echt iemand overlijden of niet kunnen. Dan is ooit iemand aan de beurt. En toen ik had die voorzitter ook gesproken, die zegt ook inderdaad 47.000 mensen. Maar volgens zijn er toch veel meer deelnemers, of veel meer aanmeldingen van mensen die altijd al gelopen hebben. Dus volgens mij is dat aantal toch veel groter als dat er aan kaarten zijn. Hoe kunnen ze dan toch nog kaarten weggeven? Dat snap ik niet. Of is het zeg maar dat ze er tot 45.000 voor de officiële lopers die zich altijd melden en dat er dan nog 2 overblijven of zo? Want,
5: nee. In totaal hebben ze 47.000. En wat ik heb begrepen, ik weet het ook niet precies, is dat er elk jaar, kijk, wij kunnen volgend jaar bij een van de eerste groepen inschrijven.
1: Ja, omdat je gelopen hebt.
5: Omdat we hem uitgelopen hebben, want anders stelt het ook niet.
1: Oh, ja.
5: Als we zouden willen natuurlijk.
1: Dat is nog maar vraag 2, ja.
5: Maar dan blijven de kaarten over voor de debutanten. En ik sprak iemand en hij zegt, elk jaar is dat ongeveer 1/3. Omdat er toch mensen niet nog een keer lopen of afvallen of wat ook. Dus, maar dit jaar was er wel heel veel animo voor. Dus met die laatste

0: Niek.
1: Ja, ja, ja. Ja, zeker als zusjes natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en je moet natuurlijk ook wel kunnen lopen, hè? Want ik bedoel, het is ook niet niks, hè, zo'n loop. Want ik bedoel, het is per dag wel 40 kilometer.
0: Ja, we hebben ook echt...
2: 30, 40, 50, hè? Je hebt 40 gelopen.
0: Ja, het is afhankelijk van de leeftijd en of je man of vrouw bent, ja, welke afstand je mag lopen. En we hebben vanaf het begin hebben we gelijk ingeschreven met een schema. Nou, dat weet mijn zus wel precies.
3: Ja, en we hebben eigenlijk vanaf 9 februari heb ik mijn kaartje gekregen. Ja. Toen zijn we ook gelijk begonnen. Ina die had geen kaartje, maar die heeft gelijk vanaf het begin meegetraind. Dus we hebben in totaal ruim 600, en jij misschien wel 700 kilometer getraind. Dat bouwde je elke
2: keer. Dat is wel dodelijk, denk ik ook.
3: Elke week, twee keer in de week, anderhalf uur een training. En dan in het weekend een lange afstand liepen we. En dat werd steeds opgebouwd. Dan had je drie weekenden achter elkaar. En dan had je weekend rust.
2: Ja, ja.
3: Maar die week, door de week, die anderhalf uur training, en die ging gewoon elke week door.
2: Elke dag.
3: Elke week.
2: Elke week.
3: Twee keer anderhalf uur training. Ja, had je wat oefeningen bij.
2: En als je nu aan het eind van de rit kijkt allemaal, doe je er volgend jaar ook in mee?
3: Nou, in eerste instantie had ik zoiets van, ik gooi mijn schoenen in de kast en die wil ik voorlopig niet weer zien. Want ik was vrijdag echt wel behoorlijk kapot.
2: Ja.
3: Nou, nu sta ik er al wel iets anders in. Dat hoor je heel veel van mensen die zeggen van, het moet eerst een paar dagen moet je verder zijn. Nou goed, ondanks dat we heel veel getraind hadden, vond ik de laatste kilometers elke dag best lastig. Ook de eerste dag. Ja.
1: Ja, het is ook niet niks.
0: Ja, ik had de eerste dag, vond ik het en zwaar. Ja. Maar je moet er ook in komen. Je weet dat het druk is, maar ja, je moet het ervaren.
2: Ja.
0: En ik denk dat dat de eerste dag een beetje opbrak. Ook je gaat bij de toiletten in de rij staan. Dan sta je een kwartier te wachten. Dan heb je niet eens pauze gehad. Maar je staat wel weer. En je benen hebben even rust nodig. En dat is waar je even in moet komen. Dus ik denk die eerste dag was ik ook totaal overprikkeld eind van de dag. En dat heb ik niet zo heel snel. Nee. Maar die dag wel. En de dagen erna stel je daar wat meer over op in. En af en toe sluit je je ook even af voor alles wat er omheen gebeurt. Wat natuurlijk ook heel mooi is, want daardoor, je wordt soms gedragen door het publiek wat er allemaal staat.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Ja, het is natuurlijk ook een stukje ervaring, hè. Zoals mensen die al zo, zoals Lammert, die loopt de 17e keer.
0: Ja.
1: Die weet maar gemak precies wat hij onderweg moet doen en niet moet doen. En hoe later ze moet beginnen en stoppen en weet ik veel. En zijn wandeltempo en noem het maar op. Die loopt nu gewoon fluitend daar doorheen, zeg maar. En dat zei hij ook. Het is de makkelijkste die ik tot nu toe gelopen heb. Had ook met het weer te maken.
2: Was het eerst wat gigantisch.
1: Ja, dat weer dat was perfect. Dat zei die voorzitter ook. Het is het mooiste weer ter wereld hebben ze kunnen hebben. Want als het 10 graden warmer is, dan wordt het ook echt uitvallen. En ook blaren misschien nog meer.
0: Ja.
1: Maar... ik denk ook dat het zo is. Die derde dag toen... Ik zie dat elke keer... dat is gevoelsmatig hoor. 40 kilometer is 40 kilometer. Maar als je dan toch ook zo'n berg op moet nog... Hè, de berg en dal is die voor niks. Of valt dat mee?
0: Ja, ik vond het heel erg meevallen.
1: Ja?
0: En ik las ook nog een verslag van een Engelsman die meeliep. Die zei van... Oh, these are the mountains in
1: Holland.
0: Dat valt wel mee. Ja, ik vond dat ook erg meevallen. Ik denk ook dat dat met temperatuur heeft te maken. Hoe warmer het is, hoe moeilijker dat ook is. En als je dan ook nog een keer bij een militaire kolonne in de buurt loopt.
1: Dat je mee kunt lopen.
0: Die zeggen een paar keer push en je bent boven.
1: Ja.
0: Nou, dan loop je zo mee in tempo.
1: Ja. Nou, dan wou ik net even vragen. Oh, tempo. Kijk, jullie zijn met z'n drieën. Ik heb niet het idee dat jullie ooit eens een keer met z'n drieën zo ver gelopen hebben als zussen. Misschien kan het wel hoor, dat je een keer denkt, we gaan op zondag lekker wandelen. Maar wat wel belangrijk, tenminste dat heb ik gehoord van al die lopers al jarenlang. Dat het is wel belangrijk dat je eigen tempo loopt. Hè? Ook al loopt je zus wat harder of die heeft langere benen. Als je dat probeert bij te houden, dan ga je het ook niet redden, heb ik begrepen.
3: Nee, dat klopt. Ina die is inderdaad wat langer, dus die liep vaak ook wel een stukje voor ons. En we zochten elkaar ook wel weer op.
1: Ja.
3: We liepen vaak niet te ver uit elkaar, of we wachten weer op elkaar. Maar dat ging eigenlijk prima. Ja,
1: ja, maar dat bedoel ik dus ook. Hè? Dus dan betekent dat je eigen tempo loopt en zij wacht dan op een gegeven moment bij weer bij elkaar.
3: Ja.
1: Maar als je dat wel gaat proberen, dan gaat het niet goed.
3: Dan gaat het niet goed. Dan denk je dat je even een mooi tempo hebt, maar dan hou je het niet vol.
1: Niet vol,
3: nee.
0: Maar ook dat hebben we in de training wel meegenomen. En we hebben in de training ook wel afstanden van 30 of 40 kilometer gelopen. En dan gewoon opletten van wat is onze snelheid.
3: Ja.
0: En ook op de vierdaagse zelf je niet te veel laten opjutten door alles om je heen.
3: Precies, ja.
0: Maar je eigen tempo zoeken.
1: Ja, en je mag ook niet uitlopen.
3: Nee.
1: Dat is sinds 2 jaar, dacht ik. Want ik weet uit ervaring dat wij er al een paar jaar gestaan hebben. Daar,

0: Er kwamen echt van die snelwandelaars.
1: Oh ja, ja.
0: Die liepen zo'n 10 kilometer per uur. Ja, dat zag er ook niet uit natuurlijk. Maar die kwamen gewoon te vroeg over de finish. En toen niet. Toen mocht dat nog, moet ik zeggen. En toen hebben ze gezegd, dat willen we niet meer. Want die mensen lopen ook iedereen ondersteboven omdat ze zo hard lopen, zeg maar. En toen zei ik ook nog in bed, hoe hebben ze dat dan? Nee, tegen die voorzitter. Ik zei, hoe hebben jullie dat dan eruit kunnen filteren? Want als ik onderweg hard wil lopen, ga ik hard lopen. Nou, zegt het is heel simpel. Als jij die hardloopsnelheid dus aanhoudt wat snelheid betreft, dan kom je gewoon technisch wat uren betreft te vroeg over de finish. Wij kunnen uitrekenen, als je hem 5 uur vertrekt, dan kun je nooit om 12 uur binnenwezen. Hè? Dus dan heb je zoveel kilometer per uur gelopen. Dus ook al zouden ze dat stiekem tussendoor doen, pakken ze gewoon uit, krijgen ze ook geen medaille.
1: Ja.
0: Dus dat snelwandelen is gebeurd in principe.
1: Ja. Ja. Ja, je ziet iedereen wel zijn eigen tempo. We hebben ook wel oudere mensen. Ik liep naast een oud mannetje. Ze gaat het wel, had zijn eigen tempo. Niet zo heel hard. Maar op een gegeven moment zag ik hem lopen. Ik denk, hij haalt het wel. Hij blijft constant zijn eigen tempo lopen. En hij gaat het gewoon halen.
0: Ja.
1: En mijn zusje was de tweede dag ziek. En die heeft het ook gehaald. Gewoon denken, opgeven is geen optie.
0: Nee, ja.
1: En dan word je gewoon gedragen door de mensen om je heen. En dan, je wordt ook aangesproken en je praat weer met iedereen. En dat geeft dan weer moed om door te gaan. Dus
0: Nou, we hadden zelfs zo erg. We gaan er ook even naar luisteren nu, Rob. Naar het stukje wat we toen live uitzonden op die donderdag. Toen hadden wij ook het idee, nu komt de bezemwagen. En dat is gebeurd. Hè? Al die mensen die ervoor liepen, zei ik ook. Dat hoor je zo ook in het interview. Ja, daar dacht ik, wat doen die mensen hier toch? En de een die loopt met de neus aan de grond. En de ander die werd gewoon door 2 man gedragen. Die kon gewoon niet meer lopen. De een liep helemaal scheef. Ja, ik had gewoon beklacht met die mensen. En gewoon doorgaan. En die bezemwagen die rijdt er achteraan. Die haalt hem gewoon in. Want die moet ook op tijd binnen zijn, die bezemwagen. En toen kwam er toch nog een jongen nog weer achteraan lopen. Nou, die was ook helemaal vrolijk en fruitig. En die liep gewoon door. En die wist al lang dat hij het nooit zou redden. Dus ik had verwacht dat hij bij ons wel zou stoppen. Die laatste 5 kilometer. Ga maar zitten. Hier heb je een blikje bier. Zoek het maar uit. Maar hij liep wel door. Ja. We gaan eens even kijken, Rob. Of we dat even erbij kunnen pakken.
2: Er nog?
3: Ja, ik ben er nog. Ik zit hier net bij de bezemwagen. Ik ben even live in de uitzending.
2: Ja,
3: ik ben
2: zeker.
3: De laatste auto, hè? Ik ben de laatste auto. Ja, dus 2 bezemwagens hier met wat motoren. En dan komt er nog een politiewagen aan. Ja, die man die reed door, snap ik wel. Maar dan zit het erop, Gert-Jan. En ik zei één ding vertellen. Er lopen nog een paar mensen voor en na de bezemwagen. Maar alles wat hier het laatste half uur nog voorbij gelopen is. Ja, dan vraag ik me af wat ze hier eigenlijk doen, als ik eerlijk moet wezen. Want die één loopt mank. De ander loopt achter tevoren, die loopt scheef. Ja, nee, dat is echt serieus. Ik heb gewoon met die mensen te doen. Ik wou ze wel de berg opdrukken, zeg maar.
2: Ja, ik kan het me voorstellen, ja. En vooral als je dan achter die bezemwagen loopt, dan ben je al te laat. En dan moet je ook nog zo krakkemikkelig dat laatste stuk nog, die 4,5 kilometer nog lopen. Dan wordt het zwaar, hè. Dan wordt het echt zwaar.
3: Ja, het is waar. Als je dan kijkt, Gert-Jan, word je al moe. Maar ik heb ook echt met die mensen te doen, joh. Die lopen met de dood in de schoenen. En ik denk, je moet nog 5 kilometer. Ik denk, waar ben je toch aan begonnen? En weet ik ook zeker dat ik ook niet aan begin, waar ik het zo zie. Maar goed, mooi evenement.
2: Kijkers ook nog blij of dat ook al niet meer?
3: Nee, ze kunnen helemaal niet meer kijken, volgens mij. En sommigen lopen zelfs achteruit, omdat ze dan de beenspieren beter kunnen gebruiken. Andersom niet meer. Er zijn ook een paar mensen die worden gewoon ondersteund, zeg maar. Ook vooral oudere mensen. Ik denk dat er liep net een vrouw van, wat denk ik, 90 jaar. Maar die liep met de neus aan de grond, kon niet meer lopen. Die werd door 2 mensen naar voren gedragen. Zoals. Ja, dat is toch niet te doen? Ik snap dat echt niet. En kijk, ik kan me voorstellen, een beetje fit ben, die gaan een lekker wandelingetje doen. Maar als je dit zo ziet, dan denk ik, wat doen die mensen zich toch aan, hè? Wat zou het nu wezen dan, Gert-Jan?
2: Ik weet het echt niet. Nee, ik weet het echt niet. Ik heb die vierdaagse nooit gelopen. Ik kom weer terug op die militaire dienst van mij. Dat je op een gegeven moment zo kapot zat. En dan liep er zo'n sergeant, die fietste dan vaak mee, hè? Die liep niet mee.
3: Mag ik jou vragen? Ik heb even iemand, ik loop even met de laatste mee. Je bent een van de laatste, hè?
4: Ja.
3: Je zit achter de bezemwagen nu, toch?
4: Ja, dat klopt. Maar alles trouw is dat we dat nog kunnen halen.
3: Ja, maar je haalt de bezemwagen toch niet meer in nu? Je neemt het nooit. Je weet maar nooit. Nou, je hebt er nog moeten in ieder geval. Doe je morgen ook weer mee?
4: Ja, tuurlijk.
3: Oké, dat is wel klaar. Je hoort het, Gert-Jan. Ze zijn nog allemaal enthousiast. Ook al lopen ze achter de bezemwagen, dan denken ze dat ze de bezemwagen kunnen inhalen. Ja, ik snap het allemaal niet. ik denk dat er ook wel te veel zuurstof uit de hersenen getrokken wordt met dat lopen. Want ja, dat ben echt niet goed. Maar goed, het is mooi dat die mensen dat enthousiasme hebben. Dat ze het ook allemaal nog zien zitten. En zeker morgen ook nog, want dat is inderdaad de laatste reis over de streep, over de Gladiolenstraat. Krijgen ze allemaal zo'n bloemetje of zo'n gladiool. En nou, ik moest even weer, ik heb net weer een paar meter meegelopen, kilometer ongeveer, maar dan ben ik zelf al buiten adem. Dan staan dat het nog 40 kilometer moet, Gert-Jan.
2: Ja, dat is haast niet te doen. Maar zoals ik al zei, dan loop je in die tijd dat bij die man.
5: Ja, dat is, jij hebt nooit gelopen, denk ik, echt, wat ik zo hoor.
0: Nee. Ja, ik ben er ook niet geschikt voor. Fietsen kan wel, maar ik zit mijn hele leven in de auto. Overal waar een motor op zit of motorfiets, ja, dat was misschien ook iets te lui voor, of ik weet niet. Maar ik voetbalde vroeger op topniveau en dan moesten we wel trainen, dus moest ik hardlopen en zo. Dus ik heb wel wat gelopen in mijn leven.
5: Lang gedaan, denk ik.
0: Ja,
5: opzij volgens mij Herman van Veen.

0: Een andere keer misschien.
1: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Gerry en Ina. Dat zijn degenen die voor het eerste vierdaags hebben gelopen. En de twijfels zijn nog of ze volgend jaar weer gaan doen. Maar in ieder geval is het wel, en daar hadden we het even over. Het is wel een goed doel geweest, Gerry. Jullie hebben proberen geld op te halen voor de elektrische rolstoel van het woonzorgcentrum, de Hulle.
2: Ja, dus...
1: Ja. Ja. En dat is goed geluk, want ik zie 9200. Maar inmiddels, als ik echt naar de actie toe ga, dan is al 10.500 euro binnengehaald.
2: Dat klopt. Dus
1: die rolstoelfiets is er.
2: Die komt er, ja.
1: Maar even, je gaat deelnemen aan de avondvierdaagse. Hoe kom je dan het geld? Of vierdaagse, hoe kom je dan het geld?
2: Via de stichting Vrienden van de Hulle.
1: Ja?
2: Die hebben via hun is het eigenlijk gegaan. Die konden zich aanmelden bij de Vierdaagse.
1: Ja?
2: En dan heb je een soort QR-code. En daar kunnen mensen dus ook doneren.
1: Oh, die geld storten, ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke goed gegaan, Egbert.
3: Ja, ik vroeg me af, dat gebeurde vroeger ook wel eens op school. En dat je kinderen dan een paar rondjes laat lopen. Dan krijgen ze een dubbeltje of een euro of een half euro per ronde. Hoe meer rondes, hoe meer geld. Dat is in dit geval dus niet het geval. Het is puur dat mensen gewoon, of bedrijven, gewoon een bedrag storten. Het is niet zo dat ze zeggen tegen jullie, je moet binnen 6 uur binnenwezen of zo. Dat hebben ze niet.
4: Misschien dat het ook wel mogelijk is hoor. Ja. We hebben gewoon bekendheid eraan gegeven. En mensen konden gewoon storten en dat is gebeurd. En je ziet ook dat vanaf de start dat we dat deden, dat mensen reageerden. Sommigen geven 5 euro, de anderen geven 50. En het gaat er dan ook niet om hoeveel je geeft.
3: Nee.
4: Maar dat je hebt wel gelijk het gevoel dat je het samen doet. En dat de mensen het ook een heel mooi, tastbaar doel vinden.
3: Ja, snap ik. En, ze zien gelijk waar het naartoe gaat. Ja,
4: sinds zaterdag de huldiging bij de Loop, bij jullie in het centrum. Zie je ook nog weer dat het bij de ondernemers wat meer bekend is, lijkt het. En nu beginnen de ondernemers ook te storten.
3: Ja.
4: Dus ja, we zitten nu opeens over die 10 heen. En dat is super mooi.
3: Ja, het loopt nog even lekker door.
4: Ja.
3: Er staat nergens bij dat als jullie het niet halen, dat het geld teruggestort moet worden.
4: Nee,
2: dat klopt.
4: Nee, dat hoeft ook niet.
3: Nee.
4: We wisten gewoon van tevoren, dat gaan we halen. Dat hebben we wel overlegd. Het
3: zou gewoon vervelend zijn als je er gewoon uitstapt.
4: Ja. Nee, we hebben dat overlegd en van tevoren gewoon gezegd wat gestort is. Er staat geen voorwaarde aan van je moet inderdaad die 4 dagen volbrengen.
3: Nee.
4: Maar dat wilden we natuurlijk wel.
3: Snap ik. Nee, dat heeft een extra mooie dimensie. Ja. En dan heb je zelf ook een goed gevoel, hè?
4: Ja, precies. Ja. Dat is dat. Ja.
3: Nog bladen gehad, dames?
2: Ja, een paar.
3: En laten prikken dan, of hoe gaat dat? Want onze grote vriend Gerrit-Jan Top.
1: Gerrit Top,
3: die zit bij ons op dinsdag hier altijd ook een uitzending te doen. En die was de hele week inderdaad ook in Nijmegen. En die was hoofdafdeling prikker.
2: Ja.
3: Die moest van de Rode Kruis elke dag bladen prikken. Is dat gewoon makkelijk? Ja, ik weet niet wat het is hoor, maar ik bedoel, ze prikken maar even door, pleisjes op en doorlopen, of hoe gaat dat?
2: Nou, wij hebben het alleen op de camping gedaan.
3: Oh.
2: Dus wat onderweg, hoe dat gaat, dat heb ik geen idee hoe dat werkt. Nee, maar ik denk een beetje hetzelfde. Ze prikken je blaren en dan krijg je inderdaad een pleister die ze goed afbinden.
3: Mm-hmm.
2: En daar kun je dan in principe weer mee lopen.
3: Ja. Volgens mij lag het ook. Ik heb ook iemand erover gesproken die er ook een beetje ervaring mee had. Het had ook te maken als het warm is of dat het regent. Hè, dan worden de schoenen nat en dat het dan ook sneller gebeurt.
2: Ja.
3: En natuurlijk waar het zit. Hè. Als je op je hak hebt en je loopt de hele tijd met die hak, met de achterkant van je schoen dat ding aan. Dan is het erg storend, vervelend en misschien wel zelfs ontstekingsgevoelig. Of dat je het onder op je zool hebt of misschien bovenop. Dus het scheelt natuurlijk nog waar die blaren komen. Maar jullie hebben allemaal bladen gehad, jij ook?
4: Ja, ook op mijn kleine teen. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Want er stonden ook
3: wel
4: op borden langs de zijlijn. Van,
1: let op je kleine teen.
4: Let op je kleine teen. Nou, dat stond er volgens mij letterlijk. Ja.
3: Kijk, daar hebben we Lammert. Lammert komt ook even binnenlopen nog. En dat is onze man die 17e keer al meeliep. Lammert, zo. En Lammert, ook, ga even zitten. Kunnen we er even erbij pakken nog.
1: Dag Lammert.
3: Die bent er nu toch.
1: Jij bent de bekendste hier natuurlijk. Die of 17 keer of 14 keer, Lammert?
5: 17
1: keer.
5: En 2 keer in coronatijd.
1: Ging je toen ook door?
5: Op eigen gelegenheid,
1: hè? Oké, die manier. Hey, maar even terug nog het verhaal. Als je het niet haalt, dan kan je de volgende dag weer gewoon gelopen. Je hebt alleen je kruisje niet, of wat is het? Je medaille krijgt.
3: Ja.
2: Ja, maar je hebt een bandje om en die wordt gescand. Aan het eind van de dag moet je daar ook naartoe om je te laten scannen. Ja. Je moet je controlekaart inleveren. Je wordt onderweg gecontroleerd. Dan kijken ze ook naar of de goede punten gecontroleerd zijn. En dan krijg je weer een nieuwe kaart voor de volgende dag. Dus als je uitgevallen bent, dan kan dat niet.
3: Dan mag je ook niet meer
2: meedoen. Nee, mag je niet meer meedoen.
3: Nee. Nee. Nou, met dat jouw blaren.
1: Hij loopt even de koptelefoon
3: Maar die komen niet.
1: Even tussendoor, ik zat even tussen muziek te praten. Van ja, goh, 47.000 mensen of 45.000 mensen. Iedereen moet natuurlijk naar het toilet toe. En allemaal op zijn hoopje. Dus inderdaad, wachten voor het toilet. Nou ken ik zit veel in musicals en zo. In de Schouwburg en zo. Dan is het altijd, de dames staan met gigantische rijen voor die dames toiletten. En de heren kunnen gewoon lekker doorlopen. Ik zeg ook altijd, jongens, kom bij de dame, bij de heren. Want jullie kunnen hier ook terecht. Maar daar hebben jullie iets voor uitgevonden. En ik moet heel eerlijk zeggen, afgelopen vrijdag of zaterdag, Christel de Laat, ik weet niet, misschien moet je even terugkijken. Dat is een cabaretier. En die had het over de plasgoot. Die hebben een heel verhaal erover gehad. Ja. Heb je dat gezien? Dan moet je zeker even kijken. Afgelopen zaterdag was dat zo. Maar vertel.
4: Je hebt tegenwoordig de plastuit. En dat is voor de dames. En die staan dan als een soort heer aan de zijkant. Ja. Net zoals heren dat doen. En dat is wel ideaal. Want dan hoef je niet in de rij voor de Dixie. Want dat duurt een kwartier. En je voeten hebben juist even rust nodig. In plaats van dat je daar stilstaat. Dus dan kan je de andere rustpauze gebruiken. Om even rustig te liggen. En ik zeg altijd de benen omhoog. En dan even echt te relaxen.
1: Ja. Dus de heren hebben geen voordeel daar meer in?
4: Nee. Wat mij betreft niet. Niet iedereen kent het. Maar mensen vroegen er ook naar. Ja. Die het nog niet kenden. Maar je ziet heel veel. Vooral ook jeugd die het kende. Ja. Dus ja.
1: Ja, nou, het viel me op toevallig in de show van Christel later weer een heel verhaal. Nou, die maakte weer een heel humoristisch gebeuren. Ja,
4: natuurlijk.
1: Allemaal dingen. Dat was zelfs de kleine allemaal voor haar. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar,
4: ja.
1: Ja. Maar Egbert, jij hebt een vraag nog voor Lammert ook.
3: Ja, Lammert, ja, die hebben natuurlijk zaterdag ook gehuldigd op de vismarkt. Hè, want dat is natuurlijk al de man die al jarenlang meeloopt. En Lammert, die loopt niet de Nijmeegse Vierdaagse, maar die loopt alle andere evenement ook. Dus als het nu Apeldoorn is of weet ik niet waar hij allemaal loopt. Dus Lammert is wel een lopend en samen met zijn zus en schoonzus. Alleen Lammert, de vraag die ik stelde net. Heb jij ook ooit wel last van blaren gehad of ik hoor je er nooit over?
0: Ja, ik heb er ooit last van gehad natuurlijk. Maar de laatste tijd gaat het prima. En een klein blaadje, daar moet je niet overheen zitten. Je moet gewoon doorlopen en dan gaat hij wel stuk. Als je geluk hebt.
3: Ja, maar als hij gaat ontsteken, dat moet je niet hebben natuurlijk.
0: Ja, maar dat gebeurt niet zo gauw hoor.
3: Nee?
0: Nee. Alles wat er in Nijmegen, in Alkmaar, in Zuid-Limburg loopt en noem maar op. Dat zijn allemaal geen watjes hè.
3: Nee. Ja, dat kun je wel zien aan de dames, Lammert. Ja. Alhoewel ze twijfelen of ze het nog een keer gaan doen. Maar daar gaan we straks toch even over hebben. Lammert, jij loopt altijd met je zus en schoonzus. Nooit voor het goede doel gelopen?
0: Nee, nooit voor het goede doel. Waarom niet, dat weet ik niet. Ik denk er ook niet aan. En dat is ook nooit bij ons opgekomen.
3: Nee.
0: Dat klopt, dus nooit voor het goede doel.
1: Hier loop jij de 50 kilometer, Lammert?
0: Ik heb 70 keer 40. We lopen altijd 40. De dames die willen geen 50. Ze kunnen het makkelijk. Maar ja, is niet meer te praten.
1: Nee. Nou, of je de 50 of 40 kilometer, dat scheelt 2 uur, denk ik.
3: Ja.
0: Nou, dat is 10 kilometer. Dat is 2,5 uur langer onderweg.
1: Ja, dat kan ik wel voorstellen. Ja.
0: Je moet om 4 uur starten. Dus een uur vroeger. Wat tijd betreft kunnen we het zat redden. Want we zijn meestal om 2 uur, 2:30 binnen. Dus daar heb je nog een paar uur over.
1: Ja, want jullie starten om 5 uur.
4: Ja, dan 5 uur zijn we. Ja, dan zijn we er, maar dan moet je eerst nog wachten. Dus vaak was het 5:30, soms 5:45 dat we starten.
1: En dan komen jullie binnen om 1 uurtje of 3?
4: Ja, 3 uur, 3:30, beetje afhankelijk van wat je onderweg aan pauze neemt of wat ook. Ja.
3: Ja, en als je natuurlijk boven de berg aankomt bij de Loe, dan zit je daar ook even te babbelen.
4: Ja.
3: En dan scheelt weer een kwartier. Ja.
2: We hebben een interview gehad bij Omroep Gelderland. Dus dat scheelde ook weer een stukje. Qua tijd. Ja. Ja.
3: Trouwens, Lammert, dat is jullie ook overkomen. Hè? Je was in één keer bekend in Nederland. Ik had begrepen, je zus die moest iets optillen. Of die praktisch van de grond was gelijk in beeld. Of hoe zat dat?
0: Ja, dat klopt. Ja. We waren in Wijchen. De tweede keer dat we door Wijchen kwamen. En dat is hartstikke druk en gezellig. En gezien dat hij zag een briefje liggen. Dat dwaalde naar beneden. En ze bukte. En ze kwam eroverheen en ze keek recht in de camera. Ja, dat is natuurlijk heel apart. En je praat met 20 seconden. Dus dat is een kans op 1 op de 100 miljoen, denk ik, dat je s'avonds alsnog op televisie komt.
4: Ja.
3: Ja, dat is wel mooi.
0: Ja, dat is wel leuk. Dit is de eerste keer, dat zal ook nooit weer gebeuren, denk ik. Maar ja,
3: nu kun je een bekende Nederlander over handtekeningen uitdelen.
4: Ja. En heel veel mensen volgen het, want wij dachten van ja, misschien zien mensen dat interview niet. Maar de volgende dag werden we heel veel herkend. En mensen die ons aanspraken, de drie zussen voor de rolstoelfiets. Ook mensen die je dus niet kent, die zeggen van wat een mooi doel. Dat ze het gewoon een prachtig doel vinden.
1: Ja, want er lopen 47.000 mensen of 45.000 mensen lopen er rond. Maar hoeveel toeschouwers zijn er?
0: Ik denk 2 miljoen.
1: Ja.
4: Heel veel.
1: Ja, dat is gigantisch.
4: Heel veel.
0: Rijen dik.
4: Ja.
0: Ik denk niet dat er 300 meter geen publiek staat dat, langs de baan.
1: Is dat zo?
4: Ja, nee, dat is ongekend.
2: Onvoorstelbaar. Ja.
0: Het is gewoon één nationale feestweek, hè?
1: Ja. Ja, dat realiseer
0: ik. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik denk als alle criminelen en alle wereldleiders een keer een dag meelopen. Meneer P en meneer
1: Noem. Zijn ze kwijt.
0: Dan hebben we volgende dag geen oorlog meer.
1: Nee.
3: En toch lopen de strijders wel mee van het leger.
1: Ja, maar geen Russen neem ik aan.
3: Nee.
2: Ja, maar de sfeer is wel heel goed. Hele gemoedelijke sfeer. Ja.
3: Maar ja, diezelfde mensenmassa, die zorgt er ook voor dat je de laatste kilometers kunt blijven doorlopen. Hè? Dat is hetzelfde met een marathon. Dat heb ik wel eens gehoord. Je wordt gewoon gedragen door het publiek. Je kunt niet meer terug.
2: Ja. Nee. Nou, ik heb 1 keer de halve marathon gelopen. Maar dat gaat heel wat makkelijker als deze 4 dagen.
1: Ja,
2: dat is echt zo. Ja. Ja, qua training ook.
1: Ja, die doe je maar 1 dag natuurlijk. En die is elke
2: keer opladen en dan de volgende dag weer verder.
3: En de volgende morgen vroeg eruit. En je moet echt s'avonds op tijd naar bed.
2: Ja,
1: nou ja, daar wou ik het even over hebben. Hoe zit dat met de feesten s'avonds?
3: Ja, dat is geen feest.
2: Voor ons niet, nee.
1: Nee?
0: Feesten, nee. Dat is gewoon een apart volk is dat.
1: Dat zijn die 2 miljoen...
2: Dat zijn de toeschouwers.
0: Dat zijn wel raddraaiers, meer niet.
1: Okay.
0: Want het meeste volk is gewoon heel kuum. Net volk.
3: Ja, en op tijd naar bed.
1: Ja, dat is wel nodig doen. Als je voor zo'n 5 uur op moet, dan...
2: Ja.
1: Jullie sliepen op de camping. Dus dan kom je om 3 uur, 4 kom je aan. Dan moet je een half uur nog eens fietsen aan de camping toe. En 's morgens moet je terug fietsen ook.
2: Ja, s'avonds. Ja, dat klopt. Ja.
4: Ja, dan ga je op de camping even douchen, even met anderen, nog even wat praten. Daar kan je dus inderdaad een massage en de verzorging laten doen als je dat wou. En dan zorg dat je vroeg op bed ligt. Want je rust pakken, dat is wel nodig voor je herstel. Dat is wel heel belangrijk.
2: Ja.
1: Ja, zeker. Ik zit even voor. Je hebt nog een blaadje voor je liggen.
3: Ja, nou, het is. We zien op de uitzendingsklok dat we nog een minuutje of 8 hebben. Ik denk, we moeten toch nog even melden buiten deze dames om. Waar natuurlijk meer organisaties die ook goede doelen deden. Een ervan ook uit de buurt, dat zijn jongens uit Oldenbroek, dacht ik, Oosterwolde, de Matties. En die waren ook bij ons op de huldiging. En die doen heel veel voor Malawi. En daar hebben ze scholen en huizen gebouwd, ziekenhuis, weet ik veel. Daar moesten ze boeken voor hebben, bijbels en weet ik veel. En hadden ze daar ook het idee, we gaan lekker wandelen met de Nijmeegse Vierdaagse. En er was nog iemand die had zich ook aangemeld met z'n 4. Dit was hier wel Gerard en Hendrik. Ze noemen zich de Matties en die hebben zich ingezet voor het goede doel. En dat ging een donatie via ook, zoals bij jullie ook, een Q-code en een donatie via gofund.me. En die hebben samen 13.000 euro ook opgeleverd dus voor het mooie doel. En hetzelfde bij jullie. Dat wou ik toch nog even melden. En dat die mensen dat ook gehaald hebben. En dat is hartstikke mooi. Ik denk ook wel dat iedereen het haalt. Want net wat jij ook net zei. Als jij, en ik heb zelf ook met goede doelen te maken. Als ze gewoon aantastbaar is waar het ook voor is. Hè? Wij hebben ook ergens aan voor de tuin van het Feithof. Weet je dat die tuin verbouwd wordt. Dan heb je een mooie tuin. Maar stuur je het zeg maar aan een of andere grote organisatie. Dan weet je nooit. Hebben ze er wat mee gedaan of niet. Vaak hoor je dan ook nog negatief. Dat die directeur 100.000 euro per jaar beuren. Weet ik veel. En dit is ook gewoon. Tastbaar, hè? Dus als die stoel betaald kan worden, komt er een stoel en dat is het.
4: Ja.
3: Ik heb ook begrepen dat jullie zo enthousiast zijn dat je over een tweede stoel had nagedacht.
4: Nou, we hebben vandaag ook al even contact gehad met Stichting Vrienden van de Hulle. Van, nou, het gaat nu heel goed. Eigenlijk hebben wij de stoel bij elkaar. Wat gaan we doen? Nou, sowieso moet een onderkomen voorkomen voor de stoel. En toen hebben we ook al heel even enthousiast nagedacht van ja, kunnen we er dan niet 2 doen? Maar dat moeten we ook even in overleg met de Hulle natuurlijk doen. Ja. Van waar is behoefte aan?
3: Ja, dat moet natuurlijk ook het geval wezen.
4: En sowieso moet eerst de fietser zijn en een goed onderkomen. waar die fiets netjes gestald kan worden. Dat is het allerbelangrijkste.
3: En de eerste stoel zit er, is er al, hè, geloof ik.
4: Nou ja, het verhaal van zaterdagavond bedoel je denk ik. Ja, ja. Ik kreeg door van de Hulle dat iemand, die kon zelf niet meer mee in de duo fiets. Want dan moet je nog een beetje mobiel zijn. En die zei van, nou, ik hoop dat die fiets er heel snel is. Want dan kon hij inderdaad met zijn rolstoel voorop.
3: Als eerste.
4: Ja, als eerste denk ik. Ja. Dat zou mooi zijn. Daar doen we het voor.
2: Ja, precies. Ja.
1: Zo'n rolstoelfiets heb je nu toch eens een keer hier voor Elburg ook gedaan?
3: Nee, dat was ook een duo fiets, elektrisch.
1: Oké, een duo fiets. Oké. Ja, want rolstoel is 500 opgaan. Ik heb even doorgekeken die bedragen die allemaal binnenkomen. Nou, particulier is allemaal 15, 20, 25 euro. Een hele partij. Maar er zijn ook een heleboel bedrijven bij die inderdaad gewoon geld storten. Zo ongetwijfeld bedrijven zijn die nog wat geld willen storten. Waar kunnen ze dan terecht?
2: Dus kun je in ieder geval op de website Wandelend Voor. Als je daarop googelt, dan kom je in ieder geval op onze. Daar kun je de QR-code ook zoeken. Ja. En dan kun je daar doneren.
1: Oké, misschien dat er wat bij komt, binnenkomt. Dan, eigenlijk, ik begrijp eigenlijk dat het naar de 20.000 moet.
4: Dat zou wel helemaal heel mooi zijn. Ja. Ooit dachten we van, wat is er voor hoog bedrag? Dat gaan we nooit halen. Dat heb je in het begin nog een beetje. Ja. Nou, we gaan ons inzetten dat. En goed dat het dan nu zo ver komt. En ja, ook hoe het ontstaan is. Ik wou graag de Vierdaagse lopen. En mijn zus zei, ik ga alleen mee voor een goed doel. Dus ja, en dan begint het allemaal te rollen. Ja. Dan ga je bedenken.
3: Dat is wel goed gedaan.
2: Ja. Nou ja, dat gaf mij meer motivatie. Ja. Ik had zoiets om zelf 4 dagen te gaan lopen. Voor mezelf hoefde dat niet.
1: Nu
2: heb je een doel. En dat hebben we heel mooi opgepakt. Ja. Dus dat is echt heel fijn.
1: En nog gehaald ook aan alle kanten. Ja. Dat betreft.
3: Goed geslaagd. Ja. Hè? Goed geslaagd. Ja. Ja, ik zie inderdaad de naam even voorbij. Ik ga het niet opnoemen hoor. Maar er is inderdaad wel iets te maken met de laatste publiciteit. Ook de samenwerking met de bijeenkomst van de lokale omroep. Ook op die Berg en Dal, zeg maar, die mensen. Daar zie ik ook wel wat namen voorbij komen. En natuurlijk ook nog even misschien op de vismarkt. Dus al met al heeft de Lou ook een steentje kunnen bijdragen.
2: Ja, super. Heel mooi. Ja. Ja,
3: en de penningmeester zit er ook, dus wie weet kan Lammert ook nog een kleine bijdrage doen. Een donatie, maar dan moet je maar even overleggen, Lammert.
0: Ja, dat komt wel goed. Ja. De avond is nog lang.
3: Nou.
0: Ik wil nog wel eventjes wat zeggen over de Lou. De Lou is wel de enigste radio-uitzend van Nederland die dit verzorgt. Hè? Dat doet verder niemand.
1: Is dat zo?
0: Dus uniek in Nederland. Hè?
1: Nou, Radio Gelderland neem ik aan.
0: Nou, onderweg zie ik nergens anders een radio uitzending. Okay.
3: En ook geen huldiging, Lammert, hè?
0: Ook niet.
2: Nee, dat was ook heel mooi.
0: We praten onderweg was met andere mensen natuurlijk. En die zeggen, we hebben zaterdagavond een huldiging. Jongen, wat mooi toch. Wat wij dat hadden. Dus er zijn er wel een paar, denk ik, in Nederland. Maar we waren wel de eerste.
2: Ja. Wij vonden het ook heel mooi. Ja.
0: En ik hoop dat die traditie blijft.
3: Ja, dat gaan we zeker doen. Zolang als er nog gladiolen zijn.
1: Ja. Het gaat de staat met bereidwillige vrijwilligers in het hele verhaal. De Lou heeft een heleboel vrijwilligers. Nou echt, het is er ook eentje voor natuurlijk. En als die er niet zijn, dan lukt het ook niet. Dat is het verhaal. Dus luister, mocht toch de vrijwilliger wezen bij de Lou. Meld je even aan. redactie@loumedia.nl. Hey, ik zit nog even al die bedragen te kijken. Wat allemaal binnenkomt. En dan zie ik bijvoorbeeld allemaal bedragen van 15 euro, 25 euro. En bedrijven, 4, 5. Er staat één bedrag bij 20,65 euro.
2: Ja, dat heeft te maken met je kunt dus een bijdrage doen voor die 65 cent.
1: Oh, dat is verhaal.
2: En ik denk dat die persoon het er nog weer extra bij gedaan heeft.
1: Ja.
2: Vandaar dat beetje dat rare bedrag.
3: Ja. Anders gaat het natuurlijk naar de organisatie.
2: Ja, het is helemaal mooi. Ja, prima. Ja.
1: Ik moet ook eerlijk zeggen, de GoFund, dit is een GoFund, denk ik. Waar wij altijd als Loes zijnde mee bezig zijn in onze programma's, die lopen altijd wel aardig vol ook op de een of andere manier. Het loopt altijd behoorlijk door.
4: Ja, dit zijn de sponsorpagina's via de Vierdaagse. Ja. Daar kan je ons vinden, Vierdaagse sponsorloop. En dan zoek je op Gerry van Hattem en dan kom je gelijk bij de juiste pagina
1: terecht. Nou, wie weet komt er nog een hele partij bij.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
3: Ja. Ja, misschien is het wel. Ja, we hebben nog 2 minuten, moeten we eruit erop. Misschien is het wel mooi ook voor de dames als het zover is dat we even contact hebben als die eerste fiets zeg maar overhandigd wordt of dat er even een momentje is.
4: Ja.
3: Kunnen wij ook een fotootje maken of even een interview misschien.
2: Ja. Stop. Prima.
4: Nou, is hartstikke mooi. Ja. Bedankt voor jullie tijd in ieder geval.
3: Graag gedaan.
4: Bedankt.
1: Nou, Gerrie, hartstikke bedankt. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer mee gaan doen samen met jullie zuster natuurlijk, Gerlinde.
2: Ja. Gaan we eerst nog een paar nachtjes over slapen.
1: Jij gaat nummertje 18 teruglopen, hè?
0: Vaak is de reactie, ik doe het nooit weer. Ja. Maar dan zei ik, ben ik nuchter. En na januari begint het te kriebelen. Ja. En in februari is het weer opgeven.
1: Ja, dat is, ik kan me voorstellen dat de ervaring en alles. Je wordt inderdaad gedragen door die 2 miljoen mensen. Of de 1 miljoen mensen die er rondlopen allemaal. Dat moet inderdaad geweldig zijn natuurlijk.
0: Ja, maar je moet wel zelf lopen.
2: Ja. Ja. Dat niet. Ja. En ik moet zeggen dat mijn hoofd ook nog behoorlijk vol zit van alle.
1: Hoe is eigenlijk de verzorging onderweg? Hebben we daar nog één vraagje over? Drinken en zo, dat krijg je ook.
2: Ja, wij namen ons eigen eten en drinken mee. Maar je kunt overal water tappen om de 5 kilometer volgens mij.
1: Ja, ja.
2: Koffie kopen. Ja, er zijn echt heel veel punten zijn waar je eten en drinken kunt kopen. Ja. En mensen staan ook aan de weg met hun komkommer en meloen en snoep. En ja, je kunt niet zo gek bedenken. Ja.
1: Hey, hartstikke bedankt geweest. En jullie volgend jaar gewoon weer meedoen. En echt met jou ook bedankt. En we zijn er volgende week weer.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hebben we de afgelopen maandagavonden in indrukwekkende domkerken in Duitsland doorgebracht. Vanavond wil ik met u een bezoek gaan brengen aan het historische orgel in de domkerk van Roskilde in Denemarken. En op het programma staan diverse prachtige orgelwerken. De orgels in de domkerken van Duitsland zijn allemaal nieuwe orgels bijna, omdat de oorlog daar nogal heeft huisgehouden. Vanwege dit feit dat dus in de Tweede Wereldoorlog allemaal nieuwe orgels zijn gebouwd, is een afwisseling met een historische orgel vanavond wel interessant. En dat is het orgel in de domkerk van Roskilde. En dat orgel dateert uit 1554 en het tweede gedeelte werd gebouwd in 1654. En het wordt bespeeld door de organist Jürgen Essig. Begint zijn orgelbespeling in de dom van Roskilde met van Frans Toender, een Noord-Duitse componist die leefde van 1614 tot 1667, te gaan spelen Preludium in F-dur.

Het tweede werk is eveneens van Frans Toender en wel een koraalfantasie über das Deutsche, te Deum Laudamus. Herr Gott, die geloven alle vier.

Nu volgde Canzone, eveneens gespeeld door Jürgen Essy op het Domorgel van Roskilde, is Canzone eveneens van Frans Toender.

Dan gaan we vervolgens luisteren naar een aantal werken van Dietrich Buxtehude en vooral om te beginnen de toccata in F-dur.

En dan gaan we nu luisteren naar van de Canzona, eveneens van Dietrich Buxtehude, gespeeld door Jurgen Esch op het Domorgel in Roskilde.

het tritium moest worden, omdat ik dat u niet zo vaak hoort. Kort werkje wordt u eveneens uitgevoerd door Jurgen Essie op het domorgel van Roskilde.

En het de deoficio, ook wel boekstoede, wordt u vervolgens.

We gaan nu luisteren naar het orgelkoraal van Johann Sebastian Bach over het koraal Herrgott, die gelovend wier.

Jurgen Essing sluit vanavond de orgelbespeling op het Domorgel in Roskilde af met door te gaan spelen van Johann Sebastian Bach, Preludium in G-dur. En hiermee sluiten wij ook onze orgeluur voor vanavond af. Margo van Doorn en ik danken u voor het luisteren en wensen u verder een goede avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, beste luisteraars, bij een uur van aards tot eeuwigheid. Een uurtje klassieke muziek en we begonnen heel rustig met een gitaarwerk van de Spaanse componist Albéniz. En van Spanje gaan we naar Italië, de barokperiode. U hoort een werk van Frescobaldi. Het is oorspronkelijk geschreven voor altblokfluit met basso continuo, maar dat laatste wordt ingevuld door het accordeon.

Heel mooi, heel gevoelig. Maar u weet, ik hou van afwisseling. Dus we gaan over naar wat zwaarder werk. Johann Sebastian Bach. Zijn toccata en fuga in D-mineur gaan voor u gespeeld worden door Piet Kay.

het blijft een majestueus werk. Van de barok gaan we naar de romantiek. En van Duitsland naar Hongarije. En we gaan luisteren naar Franz Liszt. Hij maakte Harmonie du Soir.

gevoelig einde. Van Hongarije gaan we naar Rusland. Igor Stravinsky, hij componeerde het L'Oiseau de Feu.

de vogel tot rust gekomen. We gaan luisteren naar het Panis Angelicus van César Franck. En het wordt uitgevoerd door het Holland Boys Choir onder leiding van Pieter Jan Leuzink.

schreef voor de klas dan een arrangement van Rogier van Otterlo op het Stabat Mater Dolorosa van Pergolesi. U hoort Berdien Stenberg op de fluit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcam seks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes, welkom bij Nachtgedachten. Dat was Louis Armstrong natuurlijk, mijn vaste openingsnummer. En we leven nog steeds in die prachtige wereld, dus geniet er lekker van. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer prachtige muziek bij me. En ik heb mijn vaste onderdelen. Ik heb een prachtig gedicht straks van Tanja Helderman. En ik heb een leuk stukje cabaret. Deze keer van Donkey Shocking. Dus geheerlijk onderuit zitten. Steek een kaarsje aan. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af. En geniet. Nou, en genieten gaan we vandaag beginnen met weer die plaat, weet je wel. Gewoon omdat het kan. Daar komt-ie. Peter Maffay en Doe.

Nou, als dat geen mooi begin was. En het was op speciaal verzoek ook nog eens een keer. Dus hier was hij. We gaan naar een ander nummer. En ik vind soms vind ik een stukje klassiek ook best wel mooi om te luisteren. En ik heb Claire de Lune klaarstaan van het London Symphony Orchestra. En het is natuurlijk van Debussy.

Ja, Claire de Lune. En een prachtig nummer. Je kunt er zo lekker bij wegdromen. We gaan er nog eentje doen en dan is het alweer tijd voor het gedicht, denk ik. Dus daar gaan we. Ik heb nog een nummer klaarstaan van Waylon. Let's get this over with.

lichaamstaal. Hoor je hoe ik zonder klanken alle talen met je spreek? Zag je hoe ik zonder woorden geruisloos naar je keek? Hoor je hoe ik zonder stemgeluid mijn zinnen zet op jou? Voel je hoe ik stilzwijgend zielsveel van je hou?

Dat was een gedicht van Tanja Helderman. En wij gaan naar het volgende. Wij gaan naar Colin Blundstone en I Don't Believe in Miracles.

0: I Don't Believe in Miracles, Colin Blundstone. En ja, een grappig verhaal. Ik reed vandaag op de buurtbus. Dat doe ik ook wel eens. En ik werd aangehouden in Oosterwolde. En toen zei er iemand tegen mij: goh, wat leuk dat jij jouw programma hebt. En ik vind jouw programma leuk om naar te luisteren. Dus het is leuk om te weten dat er mensen zijn die naar me luisteren en ook weten wie ik ben. Überhaupt. Dus en nou, ik kwam ook nog even een nummer aanvragen. Het was niet voor mij. Het was bedoeld voor de vrijdagmorgen, voor de christelijke muziek. En hij wilde graag Veilig in Jezus' Armen horen voor zijn waar hij woonde. Dus nou, maar in ieder geval een leuk verhaal. En ik ga door, want ik heb nog een leuk nummer klaarstaan van de Manhattans. Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Ja, en dan is het alweer bijna 10:30. En dat betekent dat we toe zijn aan cabaret. En ik heb vandaag bij me een lid van Donkey Shocking, Fred Florissen. En hij brengt hier zijn typetje professor Dr. Dickenberg. Een type dat behoorlijk veel meningen heeft over van alles. En ook wel een beetje van humor houdt. Nou, luister maar.
1: Ik ben professor Dr. Dickenberg. Dirk Dickenberg. Maar dat is het ergste niet. Nee, veel erger is dat ik een bloedhekel heb aan mijn patiënten. Ja, dat is verdomd vervelend. Dat komt. Ik heb mij gespecialiseerd in paralyse. Verlammingen dus. Maar ik heb eigenlijk een aversie tegen al dat slappe gedoe. Ja. Ja, gelukkig heb ik gevoel voor humor. Ja, verdomd, steeds als er zo'n slapjanus mijn spreekkamer komt binnenrollen, denk ik bij mezelf. Dirk, wat ben je toch ooit begonnen in je leven? Ja, en dan zou ik maar het liefst zo'n kaartje omver willen kieperen. Ja, dat doe ik niet hoor, want ik weet ook wel, die stumpers die hebben geen poot om op te staan. Ja, ik hou van humor, ja. Er hangt ook een bordje op de deur van mijn spreekkamer en daar staat op, Dirk weet wat vakmanschap is, want hij maakt weer stijf wat slap is.

0: heeft mij vooral geborduurd. Ja. En practical jokes. Ik ben ook gek op practical jokes. Ik heb een leuk voorbeeld van. Ik had laatst een pingpongballetje hak in mijn zak zitten. Want ik had wat staan pingpongen met mijn vrouw in de hoofd. En daar komt er weer zo'n stumper. Die komt daar binnen in dat ding. En ik denk, Dirk, dit is tijd voor een grap. Dus wat doe ik? Ik pak dat pingpongballetje uit mijn zak. En ik gooi het zo naar die stumper toe in die rolstoel. Vangen, riep ik. Ja, dat ging natuurlijk mis. Lagen we al twee in een stuip. Ja, om verschillende redenen natuurlijk. Dat springt vanzelf.
1: Ja, dit kan dus niet, hè, zo'n conference. Ja, ik vind het wel leuk, hoor, maar het kan niet. Het kan niet. En bovendien, die Dirk Dikkenberg, die ik sta te doen, dat is een typetje. Ja. En een typetje, dat is niet van jezelf, dat is iemand anders. Snap je? En dan kan je ik snap het, hè? En dan kun je dat tegenwoordig niet meer doen, want het moet van jezelf zijn. Ik bedoel, jawel, jullie zitten wel om te lachen, maar jullie doen precies hetzelfde. Jullie zijn ook allemaal met jezelf bezig. Het is tegenwoordig in, iedereen doet het. Iedereen is met zichzelf. Er zijn toch geen normale gesprekken meer te voeren? Toch? Vind ik. Ieder gesprek tegenwoordig vind ik... zijn persoonlijke bekentenissen. Zo langzamerhand. Verdomd, dat is niet waar. Kom ik laatst op een bushalte. Hartstikke koud. 'S morgens vroeg. Daar zie ik een vage kennis. Ik loop naar hem toe. Ik zeg, hallo, hoe is het ermee? Hoe is het met je vrouw? Toch een doodgewone vraag. Krijg zo'n verhaal over zijn relatieproblematiek. Daar vraag ik toch niet naar. En ik krijg me daar een emmer met ellende over mijn kop. Die buschauffeur durfde niet eens te stoppen. Die reed gelijk door. Ik vind zo langzamerhand... Van de week. Verdomd, dat is niet waar. Van de week kom ik op een receptie. Daar kom ik iemand tegen die ik nog nooit eerder gezien had. Ik stel me voor. Ik zeg, hoe maakt u het? Zegt hij, uitstekend. Ik heb me vorige week laten steriliseren. Dat vind ik belachelijk. Dat zeg je toch niet tegen iemand die je voor het eerst ziet? Hé? Dan loop ik toch niet mee te koop? Toch? Ik heb me 3 jaar geleden heb ik me ook laten steriliseren. Maar dan hang je toch niet aan een grote klok? Steriliseren is niet voor de poes, hoor. Nee. Ik weet het niet. Ik vind het niet meer leuk tegenwoordig. Verrek, als er nou toch vroeger iemand naar je toe kwam. Wees nou eerlijk. En die zei tegen je van, hoe maak je het? Wat zei je dan? Ga je donder aan, want dan maak je het na. Dat vond ik leuk. Ik. Ah. Nee, het is er allemaal af. Vandaag de dag is iedereen bezig om zijn eigen waarachtigheid op te zoeken. Confronteren met je eigen problemen. Oh. Ja, en het ergste is, ik heb geen probleem. Verdomd, dat is niet waar. Ik loop niet in de bijstand, ik loop niet bij een psychiater. Ik loop niet in het oranje, niks. Ik ga niet vreemd. Vaak. Ja, je lacht erom. Maar het is niet leuk, hoor. Ik ben zo langzamerhand de enige die geen problemen meer heeft. Nee, ik amuseer me niet meer. Als ik nou toch in mijn café zit, dan heb ik het niet meer gezellig. Vroeger wel. Maar tegenwoordig zit iedereen met iedereen over zijn relatieproblemen te houden hoeren. Pilsje erbij, die hebben zo'n avond. Maar ik niet, hoor. Nee, ik zit alleen aan het tafeltje, want ik heb geen problemen. Verdomme, die heeft een relatie. We zijn bijna maar aan janken.
0: Hoe vind je dat typetje? Dat is ook wel eens leuk om te doen.

0: Fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: En genieten, precies. En we gaan gewoon genieten. We gaan naar Neil Diamond en Play Me.

Ja, zo klonk Neil Diamond in 1974. We gaan naar iets veel moderners. We gaan naar Jacqueline Govaert en Bente met Oceaan.

Ja, dat was vorig jaar 2025 en het was natuurlijk een remake van Raccoon uit 2012 met Oceaan. We gaan naar James Blunt en die zingt Goodbye My Lover.

Ja, James Blunt en Goodbye My Lover. Ik had het toen straks over de buurtbus dat ik daarop rijd. En nou, wij rijden dan van station Het Harde naar station Wezep, helemaal over alle dorpen heen die ertussenin liggen. En nou, eigenlijk zoeken wij nog steeds chauffeurs ook. Dus ik dacht nu van, nou, dat ik het er toch over had, kan ik ook wel even noemen, dat je eventueel je ook op kunt geven als chauffeur op de buurtbus. Het is niet veel, het is 3 uurtjes per week. En nou, kijk even op www.lijn514.nl en daar vind je contactgegevens en dan kun je jezelf eventueel opgeven. We gaan naar een verzoeknummer weer en het is weer een Duitse ook. Het is Drafi Deutscher en Marmorstein und Eisenbricht.

0: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, blijf maar even bij ons. Je hoort hem al op de achtergrond, hè? Hier komt hij. Het is natuurlijk een nummer van ABBA. Fernando.

Ja, Abba en Fernando. En zo zijn we alweer toe aan het laatste nummer van deze avond. We gaan naar Taylor Swift en een van de nieuwste, Elizabeth Taylor.

Ja, dit was het weer van Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Luister volgende week om 10:00 weer. En vergeet niet dat we er elke week zijn. Elke week om 10:00, Nachtgedachten. Dus slaap lekker zo. En voor morgen...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.